0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Middernacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

intentions.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De Franse politie is in Parijs opnieuw in botsing gekomen met demonstrerende scholieren. Bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren op de been waren, greep de politie met traangas en een gummiknuppel. De scholieren demonstreren al wekenlang tegen de huidige schoolsituatie en ze eisen hervormingen in het Franse onderwijs. En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer veilig op aarde geland. SpaceX bracht het viertal, en dat zijn 2 Amerikanen, een Rus en een Française, met de ruimtecapsule terug, die voor de kust van Los Angeles in zee plonste. Nadat de capsule op een bergingsschip was gehezen, kwamen de astronauten naar buiten. Eén van hen reageerde meteen opgelucht en was blij weer te kunnen douchen. Het weer tenslotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte, tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer file door de problemen bij de Suurhofbrug, een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem Rotterdam, tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer. De vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.
4: Good morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Yay!
1: Yay.
0: Het is vandaag vrijdag, zeg je het goed? 9 oktober. Ja, ik moest even
1: Helemaal goed.
0: Of ik niet even scheef zat.
1: Nee.
0: Maar dat is het echt. En dat betekent dat ik hier niet alleen ben. En als je denkt, ik, wie is die ik? Ik ben Rhea. En naast mij staan natuurlijk zeer wild enthousiast onze allereigenste Noah.
2: Hallo.
0: Hallo. Toes.
3: Hallo.
0: En natuurlijk Robbie.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, lieve dames. Hoe was het opstaan vanochtend?
3: Taai.
1: Ja. Voor het eerst ook taai. Maar
0: echt, want jij bent een ochtendmens.
1: Ik ben
0: beweer
1: een ochtendmens.
0: Jij steeds.
1: Ja, maar vandaag was die taai. Ja, kan gebeuren een keer, toch?
0: En waar zat hem de taaiheid in? Is het die kou die ineens
1: sorry.
0: Oh,
1: voor alle
0: nou
1: mensen
0: gaat
1: die
0: ze los, hoor.
1: Ik hou van de kou. Ik dacht nooit dat ik dit zou zeggen. Maar,
0: wij zijn er getuigen van.
1: Bless the cold. Ik kan eindelijk weer slapen, maar ik ging pas uiteindelijk heel laat slapen.
0: Happens to the
3: best of us.
1: Ja,
0: ja, precies. Ik snap dit helemaal. Ja, en zoals altijd hebben we natuurlijk een boordevol programma voor je klaarstaan. Met de lekkerste muziekjes. En jullie zal het vast wel opgevallen zijn dat er iets bijzonders is als je even zo langs mijn collega's scrolt. Kijk, daar heb je er één. En daar hebben we er één. Ja, dit is met hoed. Als je dus thuis zit. Ja, ik moet jou even een beetje. Dan ga ik jou straks iets beter uitmeten. Noah is gekrompen, inderdaad.
1: Oh nee.
0: Er is iets bijzonders aan de hand. Want
1: wat is het
0: vandaag? Namelijk vandaag Paarse Vrijdag. Ja, en wij zijn misschien geen echte school in de traditionele zin van het woord. We zijn het wel een beetje natuurlijk. Maar wij vinden dit een hele belangrijke dag. Maar wat is die Paarse Vrijdag dan? Vragen wij ons vriendelijk tot dringend af. Nou ja, Paarse Vrijdag is een jaarlijkse actiedag waarop scholieren, studenten en docenten door het dragen van de kleur paars hun solidariteit tonen met de LHBTIQ+. Zeg ik het nou goed? Ja, ik wil het goed zeggen. Gemeenschap.
1: Het ligt eraan of je het in het Engels of in het Nederlands zegt. En
0: ik probeer
1: uiteindelijk
0: het in het
1: als
0: Nederlands.
1: Je de plus zegt, dan
0: hebben we alles
1: heb je
0: gecoverd.
1: Alles gecoverd, ja. Wat er niet invalt.
0: Oké, okay, ja. Top.
1: Toch?
0: Nou,
1: ja.
0: Het belangrijkste doel is om te zorgen voor een sociaal veilige schoolomgeving waarin iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit, zichzelf kan zijn. En dat vind ik sowieso heel belangrijk in jullie ook.
1: Eens.
0: Dat is fijn.
1: Zeker.
0: Mm-hmm. Het initiatief is in 2010 in Nederland gestart door het COC Nederland en het GNA-netwerk Gender and Sexuality Alliance. Zo, ik struikel even over mijn
1: GSA.
0: Mijn ochtendtong. Die is er nog niet helemaal wakker voor. Maar inmiddels doen duizenden basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen mee. In Nederland identificeert 1 op de 8 mensen zich als LHBTQI+ persoon. Voor hen is zichtbaarheid en steun extra belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen. En vanaf dit schooljaar is de datum definitief verplaatst van december naar de tweede vrijdag van oktober. En dit stelt mij gerust, want ik was hele gaar in paniek. Want ik herinner mij namelijk dat ik altijd inderdaad in december lekker in het paars ging lopen. En toen dacht ik, hebben we dan 2 dagen, wat ik overigens ook hartstikke tof had gevonden en nodig, ja. Helaas. Maar nee, dit jaar is dus voor het eerst de boel verplaatst naar oktober. Nou ja, ook wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En daarom proberen we vandaag een podium te bieden aan, laten we daar dan maar ergens mee beginnen, artiesten die onderdeel zijn van die LHBT...
1: Community.
3: Van de community.
0: Ja. Van de community. Ja. Oh, wat heb je dat goed gedaan. Of bekende alles en anthems.
1: Allies
0: en anthems van de community. En wij starten vandaag. Oh, deze is wel een hele goeie. Ik moet wel steeds denken bij dit nummer. Ik weet niet of jullie die serie hebben. Of jullie Glee hebben gekeken.
1: Ja,
3: ik ken het wel. Maar ik heb het nooit helemaal
1: niet,
3: gezien.
1: Niet alles, maar wel.
0: Ook deze met dit nummer erin. Ja. Met dit nummer erin, de aflevering?
3: Nee.
0: Ja, daar ga ik dan straks alles over vertellen. Want,
3: hier ben ik nieuwsgierig
0: ja,
3: naar.
0: Ja, dit is een hele leuke. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Lady Gaga, Born This Way.
3: Woehoe!
5: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Oh, met George die zegt let's go outside. Heel eerlijk, ik ben blij dat we binnen zitten. Want het weer is helemaal niet zo lekker, oom George. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het toch wel, als je warm weer, dan ja. Maar nu liever niet, oom George.
1: Nee, nou, en ik ga het er ook niet veel warmer op maken, ben ik bang.
0: Oh, want het is namelijk tijd voor...
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Oh, nee. Met Roby.
1: Nou ja, ik ga even de kop aan jullie geven. VS gaat executie van militair door vuurpeloton livestreamen.
0: Ja, dag.
3: What the fuck?
1: Ja, dus ik las dit en ik dacht, nou ja, opmerkelijk of walgelijk, ik weet het niet, maar...
0: Ik heb wel een beetje een... Ik hang naar die laatste.
4: Ja, ik wilde net zeggen. Ik denk dat ik voor mezelf het antwoord al weet.
1: En ik wil zeggen, don't shoot the messenger, maar hij is misschien in deze plaats niet zo gepast. De executie van schutter Nidal Hassan door een vuurpeloton wordt publiek toegankelijk, tussen haakjes, zegt de Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth. Volgens zijn ministerie gaat het om een livestream. Ik heb zelf heel veel vragen.
4: Ik vind het ook niet. Ja, sorry, hoe kom je hierop?
1: Ja, maar deze man, want dan denk je dus, ja, waarom moet hij überhaupt geëxecuteerd worden? En hij heeft dus allemaal mensen zelf doodgeschoten. Okay. En die schietpartij was de dodelijkste niet-vijandelijke aanval op een Amerikaanse basis ooit. En in het strafproces bekende Hassan ook direct schuld. Hij verklaarde dat hij geloofde dat hij moslims en de Taliban in Afghanistan beschermde door de militairen dood te schieten.
0: Ja, die man heeft dus een psychose. Die moet geholpen worden, niet geëxecuteerd.
1: Ja, en het is dus blijkbaar ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Alleen, het is wel al heel lang geleden dat dit gebeurd is.
0: Maar why the hell? Oké. Okay. Ja. Oké. Deze meneer heeft iets gedaan. Dat is heftig. We weten ook dat de militaire familie, laten we het maar even zo noemen, binnen Amerika is een ding.
1: Ja.
0: Dus op het moment dat daar iets gebeurt, dan het lik op stuk beleid is pittig.
1: Ja.
0: Tot zover ga ik nog mee.
1: Ik ook.
0: Cultuur bepaald, ga ik nog mee. Want ik vind sowieso iets van doodstraf. Maar oké. Okay. Tot zover ga ik mee. Maar waarom livestreamen?
1: Ja, ik weet het. Ja.
0: Wat is dit?
1: Ze willen dus een boodschap ermee uitzenden. Dat dit dus, dat walgelijke daden ook echt goed bestraft
0: even
1: worden.
0: Serieus?
1: Ja, nee, wat? Nee.
0: Ja, nee, I'm not shooting the messenger.
1: Ik ga het ook niet doen.
4: Ik hoef we're not shooting anybody.
0: Nee, we schieten niet. Wij niet.
1: Nee.
4: Wij niet, inderdaad.
0: Ja, nou ja.
1: Maar ik moet wel even erbij zeggen, want weet je, er wordt altijd heel veel over Trump gezet, maar daar is nog geen officiële antwoord van op deze aankondiging.
0: Dus, hij heeft nog niet geroepen van dit is echt fantastisch.
1: Ja, ik sta hierachter. Fantastisch. Let's go get him. Nee, dat heeft hij niet gezegd.
0: Oké, maar dat zou nog kunnen.
1: Dat
0: inderdaad.
1: Zou nog kunnen, maar je weet het niet.
4: Houd Twitter in de gaten.
0: Ja, precies. Oh man. En dit zegt hier iemand. Lefty, goedemorgen. Fijn dat je er weer bij bent in de chat. Die zegt ja... Het werkt wel beter dan die dodelijke injectie die ze daar...
1: Die arme vrouw. Is daar alweer nieuws over?
0: Ja, ze loopt in die zin.
1: Week was ze bij, toch?
0: Ja, en nu heeft ze haar eerste stapjes gezet. Ja, dit klinkt een beetje...
1: Oh ja, maar stapjes verder naar de dood weer uiteindelijk.
4: Ja. Ja. Ja, ik vind dat inderdaad bizar dat je dan iemand dat iemand de doodstraf krijgt. Dat je dan diegene probeert te elimineren. Ja. Of hoe je dat nu zegt.
0: Ja, en te termineren.
4: En dat het dan vervolgens niet lukt dat diegene in een coma raakt. En dat je dan denkt, we gaan haar beter maken om haar
1: nog een keer te doen.
0: Want dat is een goed idee. Ja, maar dat vind ik ook echt krankzinnig. En wat dat betreft,
4: gekkigheid.
0: Ja, gekkigheid inderdaad. Ja.
4: Zullen we even wat leuker opmerken? Ik heb wel wat leuks.
0: Ik wil eerst even een liedje. Roby, heb jij een liedje om even... Want ik moet even.
1: Nou, de Pink Pony Club, dat is in ieder geval een stuk vrolijker dan dit.
0: Nou,
4: daar sta ik helemaal achter.
0: Ik ga Chappelle even opgraven.
1: Opgraven.
0: Oh, dat is ook in deze context helemaal
1: Zij
0: niet goed.
1: Zij is niet... Er is niks met haar
0: gebeurd. Niet geëxecuteerd. We gaan er draaien. Ja.

0: Wat een prachtige gitaarsolo. Luister, dames. Ik ben er gewoon uit. Jullie gaan in een meidengroep.
1: Ja!
2: Yeah. Ik ben voor.
0: Ja, toch?
2: Maar
0: ja.
2: Hoe gaan we dan heten?
1: De Girl Power Girl Band.
0: Oh, de Girl Power Girl Band.
1: Dat is hem.
0: Ja, wow. Kan ook niet anders.
3: Dat is ook gewoon afgekort, zo uit die mouw van jou.
1: Ja,
3: hè,
1: en dan afgekort de GG's.
0: Wauw. Ja, de GG's.
3: Wow. Ik denk dat goed op, vroeg opstaan voor jou hartstikke goed is.
1: Ja, ik ga daar helemaal, mijn hersenen gaan helemaal aan. Ja.
0: Alles loopt, loopt allerlei kanten op, maar wij zijn er niet boos over. Nee. Zeker niet. En jij hebt ook, wacht even.
4: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Met Doels.
1: Ja, ook over levensverwachtingen, maar dan positief.
0: Kijk.
1: Wil jij namelijk 100 worden, dan zou je moeten verhuizen.
2: Oh. Never mind.
0: Waar naartoe
2: dan?
1: Nou, het Italiaanse dorp Bolotana op Sardinië is mogelijk een nieuwe blauwe zone. En dan kan je misschien afvragen van, oké, wat is dan een blauwe zone? Nou, een blauwe zone is een gebied waar mensen opvallend vaak heel oud worden.
0: Hmm, ja, dat ken ik. Dat heeft te maken met de combinatie van lucht, de manier van eten vaak. En heel vaak ook het stressvrije dorpsleven.
1: Oh, ja, als lekker. Ik in Italië zou wonen, zou
3: het
1: zo
3: besteed.
0: Nee. Nee, ja, luister, ik waarschijnlijk vreet ik de schors van de bomen op het stadsplein eraf na een week. Maar ik zie mezelf zo knagend door dat dorp lopen.
3: Laat me eruit.
0: Nee, ik ben bestemd om niet geen 120 te worden, laten we het zo zeggen. Maar als je inderdaad daarvoor gaat, dan. En hoe heet het?
3: Iets met bolognese, dacht ik.
0: Ja, dat dacht ik ook.
3: Dat is een lekker eten.
1: Ja, Bolotana.
3: Bolotana. Lekker.
1: En wat nog iets leukers is, even een girl power rondje eraan, is dat om 100 te worden, heb je meer kans als vrouw dan als man.
3: Tuurlijk.
2: Een vrouw worden sowieso sneller ouder dan mannen, toch? Of niet? Of heb ik dat gewoon even bedacht?
1: Nee, dat is sowieso wel.
3: Is dat dan omdat ze zo dom zijn dat we ze executeren? Grapje.
0: Wow.
1: Robby's worden.
3: Grapje.
0: En jullie zijn allemaal welkom, lieve mannen.
3: Nee, dit is een grapje natuurlijk. Ja, hè.
0: Uiteraard.
3: Ja. Maar waarom dat is, weet ik niet. Genetisch bepaald? Geen idee. We gaan het opzoeken.
0: We gaan het opzoeken. En wat we nu eerst moeten gaan doen, is ons hardop afvragen. Weten jullie het nog?
1: Ja.
0: 1, 2.
4: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Den Hoorn. 4 kilometer file vanaf Rijswijk Paspoortpolder, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte door de scheuren in het wegdek bij de Zuurhofbrug. Staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wat zit je te zeggen, lieve Robby? Wat bedoel je met, is het alweer zo laat?
6: Is het alweer zo laat? Ja. Is zo'n quiz?
0: Ja, hoe is dat waar de paniek vandaan kwam?
1: Hey. Laten we eerst nog even in het opmerkelijke nieuws blijven.
6: Nee, want er is geen tijd meer voor, Chicky.
0: Ja, dat kan heus wel. Laat die vrouw gewoon.
1: Ik wil gewoon nog even lekker horen wat Noah ons te vertellen heeft.
0: Nou, precies. Ja, ik snap dat jij... wil je die medaille zo graag winnen? Is
3: nee,
0: dat het?
3: Nee. Ik wil wel die quiz niet.
0: En dan moet je het juist laten praten.
3: Meer muziek.
0: Misschien was ik het wel vergeten anders.
1: We gaan gewoon heel erg langzaam over de Puma praten. Ik heb ook nog wel een feitje
3: over de Puma?
2: Ja, want er is dus blijkbaar in München bij de airport daar wordt sinds woensdag gezocht naar een Puma.
3: En waar komt die vandaan?
2: Ja, dat is de vraag. Het is überhaupt de vraag of het een Puma is. Ze denken dat het een Puma is.
3: Maar zijn er goede beelden van dan? Ja, ik snap dat we dat nu niet kunnen kijken, luisteren laten. Maar
2: ik heb wel gelezen dat er dus een omwonende is die dus gezegd die het blijkbaar vastgelegd heeft. Oh. Dus dat is dan een mogelijke Puma.
3: En het is... als dit gewoon een huistuin- en keukenkat blijkt te zijn, heerlijk.
0: Ja. Ik zou dit echt heel grappig vinden. Ja. Of gewoon een beetje zo'n chonky, weet je wel?
3: Die heeft echt de tijd van zijn of haar leven. En dan waarschijnlijk zijn, want... Volgens mij zijn mannelijke katten
1: groter dan... Zo'n omaatje die AI heeft ontdekt, weet je wel. Ik zal ze krijgen.
2: Ja. Maar vooral ook, er wordt gezocht met drones, helikopters, met warmtebeelden.
0: Maar dan heb je dat beest toch al lang te pakken, joh.
3: Komen ze daar dan ook voor, normaal gesproken? Want het is gewoon
2: het is zo gevaarlijk natuurlijk als er een puma gewoon rondloopt ergens daar.
3: Ergens in een dierentuin zijn ze er eentje
0: een
3: kwijt. Ik heb zoveel vragen.
2: Volgens mij niet.
3: En kan ik hem adopteren? Waar moeten we zoeken?
2: In München dus bij de airport. Oh, daar.
0: Maar dan zou hij misschien uit een quarantaine ontsnapt kunnen zijn.
3: Hij zat in het vliegtuig.
0: Ja, dat ze hebben gedacht van, misschien op weg naar een Europese dierentuin. München is een plek waarvan uit veel vervoerd wordt. Misschien dat. Oh. En dat iemand even niet heeft opgelet daar. Of dacht, ah, doe even één rondje lopen. Release dan kom je weer cat. Naar binnen, toch?
3: Ja.
0: En de kat zo, meow, oké. Okay. En dan vervolgens,
2: ja.
0: Plup.
2: Ja, het is een heel groot mysterie. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd.
0: Nu. Ja. Oh, dit moeten we blijven volgen.
3: Ja,
0: dat
3: zeker.
0: Is duidelijk. Ja, dat gaan we ook zeker doen. We gaan nu naar de muziek en dan is het tijd voor Paniek met Robbie.
3: Yay!

0: Unholy.
1: Nou, nogal, ja. Ja, ik moet zeggen, niks unholies aan. Jullie dansen gewoon hartstikke fijn. En ik begrijp dat iedereen hoopte dat ik enigszins afgeleid zou raken.

0: maken. Ik heb het vaak fout. Maar dat vind ik een hele leuke... Dus ja, ik heb echt wel mijn momenten dat ik knijter shallow ben. Maar vandaag even niet. We hebben 5 multiple choice vragen.
1: Oh, oké, multiple choice.
0: Ja, ja, want ik ben heel aardig voor jullie.
1: Dat is fijn. Dat is, als we de vragen horen en de antwoorden, dan komen we daar op terug.
0: Precies. Nee, echt, luister. De eerste vraag is een vraag over een hele bekende schrijfster die ons helaas recent ontvallen is. En hiermee kan jij natuurlijk al een beetje van het antwoord weten. Ik help jullie vandaag. Welk opmerkelijk boekenrecord vestigde Paulien Cornelissen in de bestseller top 60 in deze week? Is dat A... Ze had een boek geschreven van 3000 pagina's dat ineens in 1 dag uitverkocht was. B. Ze wilde haar boek niet insturen en werd daardoor uit de lijst geschrapt. C. Ze had maar liefst 7 boeken tegelijk in de bestseller top 60 staan. Of ze bracht een luisterboek uit dat alleen maar bestond uit allerlei rare geluiden.
1: Kunnen wij die maken?
2: Dat is wel echt een heel goed idee, inderdaad. Girl Power luisterboek. Dat doen we met de GG's.
0: Oh, ja. Nou ja, ja, ja, ja. Hey, als eindopdracht.
1: Vind ik leuk.
2: Zo. Oké, is goed.
1: Vind ik heel leuk. Let's go.
2: Overigens denk ik het antwoord te weten. Maar dat is gewoon puur...
0: Kom maar door. Vertel, lieve dons.
2: Puur onderbuikgevoel zeg ik dat zij 7 boeken als bestsellers had.
0: Wat zeggen Noah en Bowie? Dat hopen wij.
1: Ja.
0: Ja. Dat is ook zo. Is correct. Een indrukwekkende prestatie. Waarbij ze maar liefst 7 titels tegelijk wist te noteren in de populaire boekenlijst. Ja, en dat kwam dus door haar overlijden is iedereen ineens... Ah! En dat snap ik. Veel te jong.
1: Maar doe dat dan ook als mensen nog leven?
0: Nou, dat wou ik net zeggen. Want ze is niet ineens een betere schrijfster geworden. Ze was altijd al een fantastische schrijfster. Inderdaad. Doe daar je voordeel mee, potversnokken Dory. Dan gaan we het hebben over economie. En een onderwerp waar ik niet precies meteen iets mee heb. Maar hoe ging het in deze week met de varkensprijzen in Noordwest-Europa?
1: Oh!
0: Ja, want jullie kopen iedere dag wel een varkentje. Ja, ik zou het heel graag willen. Want
1: om ze te knuffelen, die kleintjes. Ja,
0: teacup pig. Ik weet wat dat kost, maar dat zal hier niets mee te maken hebben. Gelukkig heb ik 4 potentiële antwoorden voor jullie.
1: Okay. Oh, yes.
0: A, is dat die bleven stabiel op een vrij laag niveau. En dat was de uitzonderlijkheid. B, die stegen zo hard dat een carbonade ineens de prijs van een aandeel Tesla had. C, varkens werden massaal ingezet als officiële valuta op de beurs. Of D, de varkensprijs werd gekoppeld aan de bitcoinkoers. En toen ontplofte alles.
2: Ik zou zeggen of Tesla of bitcoin. Het moet iets raar zijn.
1: Eens.
3: Ja, denk je?
1: Ja,
2: ik heb geen idee.
1: Ik ook niet, maar moet iets opmerkelijks zijn, toch?
2: Ja, ik
1: heb hier helemaal niks van meegekregen, helaas.
3: Nee, ik ook niet. Maar daarom denk ik van, wat nou als het dan helemaal niet opmerkelijk is? Omdat er gewoon niks gebeurd is. Dat is een strikvraag.
2: Nee.
1: She's so mean. Ze zit al helemaal te gniffelen daar.
0: Nee, zo algemeen ook. Nee, ik ben helemaal niet gemeen. Nou ja, misschien wel. Maar nee, maar ik ben niet gemeen. Nee.
3: Maar het is een democratie, dus als jullie denken dat het opmerkelijk is, dan ga ik daarmee.
2: Ja, maar welke van de twee is het dan? Tesla
3: of... Dan zeg ik bitcoin.
1: Ja.
0: We gaan voor de bitcoin.
1: Ja.
0: Incorrect.
1: Oh.
0: Die markt was juist stabiel en rustig. Zonder wilde
3: dat
0: avonturen. Het is heel een strikvraag. Correct. De varkensmarkt toonde weinig spectaculaire beweging. En de prijzen bleven stabiel laag. Gemeen,
3: ik wil zeggen, dat had je toch wel echt... Dat
0: Noah,
3: had ik echt
0: eigenlijk had ik jou daar wel een puntje... Wil
3: ja,
0: ik jou precies. daar wel een puntje voor geven.
3: Nee, maar het is een teamsport. Dus
0: dat is waar. We gaan naar vraag 3. In week 41 verscheen het historische boek Lijf der Zotheid. Wat stond er op de opvallende cover afgebeeld? Was dat A, een ridder die vecht tegen een reusachtige boze vaatwasser? Is dat B, een paus op een elektrische step door de straten van Parijs? C, een monnik die stiekem frikandellen aan het frituren is in een kelder? Of D, iemand met een trechter op zijn hoofd bij wie een bloem uit de kruin wordt gesneden?
3: Robbie weet het.
1: Het is de dag van de kroket.
2: Maar het is niet frikandel, lieve schat.
0: Er gebeurt hier van alles.
1: Ik vind het zo lief.

0: gevraagd, waar hebben deze dames het over? Even uitleggen. Ja. Het is vandaag ook de dag van de kroket. Dus,
1: maar we gaan straks ook kroketjes lunchen.
2: Ja, precies. Weten wat we gaan doen.
0: Maar lekker. Niet frikandellen. Maar ja, ik weet dat jij ook enorm van frikandellen fan bent.
2: Misschien wel ook al allebei.
0: Dus ik zou dat heel leuk vinden als dat het is. Maar ik denk D. Maar ik weet het ook niet.
2: Ik sluit me bij Robi aan.
3: Ja, joh.
1: Ja, we gaan voor D?
2: Ja.
1: Oké, dat is correct. De cover toont inderdaad een pafferige man in een stoel en een ander met een trechter op het hoofd om die zotheid te opereren. Ja. Het is een beetje Jeroen Bos-achtige afbeelding, maar dan nieuw en nep.
2: Nou, we doen er echt best wel goed vandaag.
1: Ja, ik wou het zeggen. We gaan naar vraag 4.
0: Yes.
1: Welke gezellige activiteit zorgde in week 41 voor tijdelijke wegafsluitingen in onder andere Enschede? Was dat A, een invasie van losgeslagen schapen die een rotonde bezet hielden? Was dat B, een lokaal straatfeest waardoor de straat tijdelijk helemaal dichtging? Of was dat C, een filmploeg die een actiefilm opnam met een rijdende frietkraam? Of D, een gigantische flashmob van mensen die de Polonaise dansten op de snelweg?
2: Oh my god, ik hoop echt wel dat C of D is.
3: Ik wilde inderdaad, mijn eerste ingeving was C, maar ik weet niet waarom. Misschien omdat we het net over kroketten hadden en nu denk ik aan
0: vlieg. Maar is daar niet gewoon veel meer schapen?
3: Dat kan.
2: Nee, nee. Wij gaan niet generaliseren.
0: Nee, maar als is daar niet veel meer natuur en daardoor dus schapen?
2: Geografisch gezien.
0: Ik heb hele lieve collega's in Enschede, maar ik heb hier dus ook niks over gehoord. Dus als we dit fout hebben, I blame them.
2: Nee, maar dan moet het inderdaad, dan moet het iets wat minder. Nee, maar dan is het niet snelweg. Dan is het sowieso frietkraam. Dan is het frietkraam filmset, want dat is
3: ja,
2: nog,
3: dat vind ik nog wel.
2: Hé, dat kan gebeuren. We hebben ook wel eens films.
1: Plausibel.
0: Ja, dus
1: jullie gaan voor de frietkraam?
2: Ja.
3: Ja.
1: Dat is incorrect.
2: Oh, het was het straatfeest zeker.
1: Dat klopt.
0: Ja. Nee, zo boring.
1: Een buurtfeestje in de Frederikastraat legt het verkeer helemaal lam voor een gezellige middag en avond. Boring. Weet je hoe leuk het straatfeest daar was?
0: Ja, maar als in, dit is toch niet de reden waarom je dit... Nee. Nou ja, goed.
1: Ja, luister.
0: Maar voor iedereen die bij dat straatfeest was, is er juice? Laat het ons weten. Wij
1: was het
0: een
1: nieuwe Project X?
0: Hadden jullie daar toch stiekem schapen bij?
1: Of een frietkraam?
0: Ja, beide
3: waarschijnlijk
0: misschien.
3: Waarschijnlijk allebei.
0: Kebab en...
1: Goed, geen varkens in ieder geval.
0: Nee.
2: Maar die prijs bleef stabiel, hè, dus dat kan dat goed. Ja.
1: We gaan naar de allerlaatste vraag. Wat was er in week 41 te merken rondom de start van de Europese golftoernooien, zoals in Spanje? Was dat A, alle golfers moesten verplicht spelen met een houten stok uit een klassiek model om een jubileum te vieren? Was dat B, de bal werd vervangen door een bal in neonroze kleur? Of C, Nederlandse golfers die stonden aan de start zonder sterspeler. Omdat die ergens achter was gebleven. Of was het D, de hole werd 2 maal zo groot gemaakt, zodat iedereen meer kansen had.
3: De laatste sowieso niet, denk ik.
0: Zal het roze balletje zijn?
2: Ik stem
3: dat zou ik wel heel leuk vinden.
2: Maar ik stem de laatste.
0: Maar wij willen ook scoren. Maar anders... maak die hol groter.
1: Wauw.
3: Ja. Anders dacht ik A. Maar dat is misschien een beetje boring.
0: Ik ben alweer vergeten wat A was.
3: Een jubileum en een origineel model of zoiets.
0: Oh ja, met een houten stok.
3: Ja, ja, ja.
2: Laten we zeggen
0: Club.
2: A, maar
0: Club.
2: Ik hoop dat
0: Club,
2: het D is. Dat
3: ik hoop
2: ik
3: dat het
2: zo
3: of die de neonroze bal vind ik ook leuk.
0: Ja, maar die zou wel beter opvallen in het gras, denk ik.
3: Ja, maar dan maakt het ook weer makkelijker.
1: Dat moet natuurlijk ook niet. Ja, nou ja, wat wordt het nu? Is het A, B, C of D?
3: Gaan we voor A? Oh, doodse stilte hier.
2: Noah,
1: 5, 4, 3.
2: Ja, doe maar A.
0: Was het
2: het
0: hol
2: groter?
0: Het roze balletje.
3: Dan was er geen sterspeler.
1: Ja.
0: Oh, saai.
2: Boring.
1: Alles is hartstikke saai.
0: Ja.
1: Jullie hadden er 2 goed en 3 niet goed.
2: Hey, maar Tobi van mij dan mee.
1: Ja, Noah had wel. Ja, oké.
3: Okay. Dat is gewoon de helft. Dat vind ik best wel knap.
1: Ja, precies. Ja. Precies in het midden.
2: Ik had ook altijd een 2,5 voor mijn economie. Dus wat dat blijft in lijn der verwachtingen.
1: Ik herinner mij er even aan dat ik jou niet ga vragen om de boekhouding hier ooit te doen. Hebben we wel heel veel varkentjes waarschijnlijk. Maar geen geld meer om andere dingen te doen. Even kijken. Ik ben, ik ben op zoek naar een gezellig muziekje. Want daar is het wel tijd voor, denk ik. En ik denk dat we er hier eentje hebben gevonden.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Met Roby.
2: Yes.
1: Waar is Roby? Ik ben er kwijt. Oh,
2: ik ben hier. Ja. Een grappig en tamelijk nutteloos historisch feitje is dat piraten in de 17e eeuw een vorm van het homohuwelijk kenden. Genaamd
3: wat?
2: Matelotage. Ja.
3: Oh mijn god, dat zegt ze in een zeemansshirt. Oh.
1: Ja. Yes.
2: Het fenomeen matelotage was een officieel partnerschap tussen twee mannelijke piraten uit de 17e eeuw. Met dit contract beloofden de mannen al hun bezittingen en buit met elkaar te delen en elkaar te beschermen tijdens zeeslagen. Mocht een van de piraten sneuvelen, dan ging de volledige erfenis automatisch naar zijn partner.
1: Dat is zo cute.
3: Dit vind ik heel leuk.
2: Ja, vind ik ook. En hoewel het destijds vooral praktisch en economische manier was om te overleven op zee, werd het door historici gezien als een van de vroegste en meest ongebruikelijke vormen van geregistreerd partnerschap tussen mensen van hetzelfde geslacht.
1: Wat cool.
3: Ja. Schattig zeemannen.
1: Ja. Ik wilde iets anders gaan zeggen, maar dat doe ik lekker niet.
2: Oh.
1: Arr. Arr. Ja, zoiets. Ik denk, dit is een matroos dus. En dan hebben we misschien ook een agent.

0: hoorde Janelle Monáe met Make Me Feel.
1: Wat een lekker nummer zeg. Oh, wat hebben wij een goede lijst vandaag.
0: Yay!
2: Dus, lieve kijker, luisteraar.
0: Het is alweer tijd voor de afsluiting. Maar wat gaan we...
2: Ho, van dit uur. Dat ging echt weer veel te snel. We blijven nog.
1: Ja, wat gebeurt er nou in het volgende uur? In het volgende uur gaan wij het hebben over de powerplaat. Ik ben heel erg benieuwd. Ik had hem vorige week goed. Ga ik hem deze week weer goed hebben? We gaan het dadelijk horen. Verder hebben we nog voor jullie muzieknieuws. Zin in aan. En Noah heeft een bijzondere plaat uit haar kist meegenomen. Helemaal in thema van Paarse Vrijdag. Want daar staat onze uitzending vandaag in teken van.
0: Ja.
1: Wil je verder nog een verzoekje sturen? Dat kan. Reageer dan vooral live in de chat hier zo op Twitch. Via onze website. Of onze gratis downloaden app. Waarom heb je hem nog niet? Zet hem op je telefoon.
0: Dan kan je er, ben je er namelijk heel snel bij.
1: Dan ben je er heel snel bij. En anders kun je natuurlijk ook altijd appen naar 0634606464. Ik herhaal 0634606464.
0: Het gaat goed.
1: Ik was onderweg. Maar...
0: Je dacht ineens, waarom zit er 2 keer 64 in? Ja, dat klopt.
1: Ook mijn vrijdagochtend begint in te dalen. Maar nu eerst... Nieuws en verkeer?
2: Ja, zeker
0: weten.
1: Ja. Nou, nieuws en verkeer.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen al voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt het onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 70.000 mensen, waarbij 400 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. Donald Trump heeft op True Social bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Iran niet zullen aanvallen voor de midterms op 3 november. Hij noemt de gesprekken tussen beide landen productief. Een oorlog is onpopulair bij de kiezers en de hoge brandstofprijzen spelen een grote rol in de verkiezingscampagnes. Een rechtbank in Londen heeft de huiszoekingsbevelen voor de woningen van ex-prins Andrew in Sandringham en Windsor onwettig verklaard. De politie zou in februari een verkeerd wetsartikel hebben gebruikt. Het onderzoek loopt echter door. Volgend jaar beslist de rechtbank of het in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. En de Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens Coming Out Dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging wel een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenderheide meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
5: Je luistert naar
6: Vallen en Opstaan,
5: de soundtrack of your morning.
7: Dit is de powerplaat van deze week.

0: getaway.
1: Ja, getaway, they're almost going away. Ja. Je hoorde de powerplaat van deze week. En dat is uiteraard John Legend in een samenwerking met Pharrell Williams. En dat prachtige nummer Fireflies. Vorige week dus, ja...
2: Getaway.
1: Nipt naar de eerste plek. Want er zat maar 4% verschil tussen de nummer 1 en 2.
2: Ja, en deze week dan?
1: Ja, deze week dan. Deze week, oh, je hebt er zoveel zin in dan.
2: Ik heb er zoveel zin in.
3: Ze staat
1: te trappelen. Te poepelen. Nou, ik ga eerst even voor de mensen die niet hebben opgelet deze week.
2: Wat?
1: Ja, die zijn er. Ja, ik weet het.
2: Wij in de, zeg maar, met alle vragen uit de quiz.
1: Nou ja, precies. Nou,
3: speak for yourself.
2: En toch hebben we gewoon de helft goed, hè?
3: Ja.
1: Daarom, nee, ik denk dat je wel... Dit is wel goed omschreven, inderdaad. Even kijken hoor, want ik moet even de scores erbij pakken. En ik heb natuurlijk weer mijn verkeerde bril op, hè? Dat hebben jullie allemaal gezien.
2: Ja, ik zie je wel wat meer doen. En dan, ja.
1: Oh ja, hier is het.
2: De rimpels krijg je toch niet, dus...
1: Nou, dat komt alleen maar omdat ik mijn rughaar iedere dag strak trek. Het is...
2: Eww. Oh.
1: Ik heb met liefde dit plaatje even in jouw...
2: Thanks.
3: Lekker zo om 7:45.
1: Ja, lekker. Nou ja, pak je bakje cornflakes erbij, want ik ga je vertellen.
2: Rugarea.
1: Rugarea. Gaat vertellen.
2: Oh,
1: love this. Love this for me. Rugarea gaat jullie vertellen welke drie kanshebbers we hadden om powerplaat te worden van volgende week. Dat waren in willekeurige volgorde Molly Elizabeth met Kiss The Ring, die ik vergeten ben om te doen. We hadden Aimé met Molly. Niet te verwarren met de Molly van daarvoor dus. En dan als laatste, maar zeker niet de minste, Lil Nas X met World's Greatest. Hij had zelf al een beetje een idee wat dat zou moeten worden met dat nummer. Maar ja, is hem dat gelukt? Dat is natuurlijk de vraag. En zoals altijd gaan wij bij meer deduction van de allerlaagst scorende naar de winnaar toe. En nou moet ik weer even
2: winnaar.
1: Dit is dus heel grappig. Mijn bril doet het prima in de auto. Maar op de telefoon.
2: Oh, voor de lieve kijken, luisteraars.
3: Ja, spannend dit.
1: Ja, want de vraag is: lees ik het wel goed? Ja, ik lees het goed. We hebben 20,1% voor degene op de derde plek.
2: Nou, okay.
1: Van
2: wie
1: stemmen.
2: Gestemd?
1: Ja, wie heb je gestemd?
3: Nog best. We hebben volgens mij allemaal op dezelfde gestemd. Ik heb ook op Molly gestemd.
1: Wow,
3: maar als
1: unaniem. Maar dan als in IME Molly.
2: IME Molly, ja.
1: Het is duidelijk dat jullie niet op Molly Elizabeth hebben gestemd. Want die bungelt onderaan met die 20,1%.
2: Nou, dat is best nog wel veel stemmen, vind ik dan.
3: Ik moet zeggen, had ik niet verwacht inderdaad. Want het is wel specifiek. Ik vond het lekkere plaat inderdaad, maar wel specifiek.
1: Het is een heel cabaretesk. Ja. Nou, ik weet dat Helene er heel hard op ging. En ik kan me zomaar voorstellen dat er meer mensen zijn.
3: Meer moeten stemmen. Musical theater hartje gaat er wel van kloppen.
1: Ja. Ja. Nou, dus dan mag je nog één keer alles eruit gooien. Voor Molly Elizabeth met Kiss the Ring. Ba-ba-ba, baby.

0: theaterkindjes zijn helemaal blij weer. Robientje die zit in de metro te kijken en die schijnt hardop te lachen. Wat een mooie moves op deze vroege ochtend. Ik doe het je niet na.
1: Ja, ik heb, tuurlijk wel. Ik kan niet wachten totdat je erbij bent, Robin.
0: Ja, maar ik heb Robin, dat weten jullie niet. Robin is echt de schittert in de middag. Maar in de ochtend is het een. Vindt ze het lastig, laten we het zo zeggen. Het is nog steeds lieve, leuke, enthousiaste Robin. Maar ze vindt het zelf. Ze heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd.
1: Mag ik alsjeblieft?
0: Ja, dat ze toch wel heel graag niet in de ochtend wilde.
2: Maar dat snap ik ook wel weer.
3: Ik wil het zeggen, herkenbaar.
0: Ja, ik
1: ben team ochtend. Yeah.
0: Ja, ik ben gelukkig heb ik er één iemand aan mijn zijde hier. En samen met Roby probeer ik jullie je motivatie er ook een beetje in te houden.
1: Nee, maar het gaat hartstikke
2: maar
1: goed.
2: Maar deze dames, ze zeggen wel, we zijn geen ochtendmens. Maar ondertussen, ja, ik geloof daar helemaal geen zakje van.
3: Ik krijg gewoon zoveel energie van jullie.
2: Dat is het.
3: Ik krijg gewoon energie van jullie.
1: Oh. En van de powerplaten.
0: Ja. Zeker weten, want we zijn nu aangeland bij de nummer 2.
2: Spannend.
3: Oh, wordt het onze plaat?
0: En de nummer 2 heeft 25 punten. En dan moet ik weer 65% van de stemmen. Ja, sorry jongens.
1: Nee, 25.65%
0: van de stemmen.
3: Ik dacht 65, denk ik.
0: Nee, 25.
1: Dan ging mijn hoofd rekenen. Dacht hij dan, was dat de winnaar?
0: Nee, die hoofd rekenen. Die is, en dus op de tweede plek is met die 25.65% van de stemmen geëindigd. Lil Nas X

0: Maar hij was dus niet helemaal the world's greatest. In ieder geval niet deze week bij ons.
1: Nee, hij was net niet de champion.
0: Nee. Nou. Dus maar dan zijn wij toch allemaal, denk ik, zeer blij.
1: Ja, want dit was wel mijn favoriet.
0: En heb jij dus toch ook gewoon je zin gekregen?
1: Ja.
0: Hatseflats. Ja. Nou, het kan wel. Dus lieve kijken, luisteraars, bedankt voor het stemmen.
1: Zeker weten.
0: Gaan we dat lekker volgende week overdoen?
1: Dat wou ik net zeggen.
2: Ja. Ik ben ook wel achter mijn tactiek nu. Want ik heb op en de website gestemd. En de Instagram. En je moet je... Nee, maar je moet je gewoon hard maken.
0: Je weet wel dat wij niet...
1: officieel niet mogen stemmen. Maar ga door. Nee, vertel even aan de luisterkijkeraars, kijkerluisteraars.
0: Ja, hoe makkelijk het is.
2: Per ongeluk op Instagram gestemd. Per ongeluk via de website.
1: Zomaar. Je was gewoon aan het kijken.
0: Ja, maar het is ook zo gepiept. Hè? Eén klikje en het is gebeurd.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus hè, voor de mensen die dan deze week denken... Oh, ik had toch liever dat andere nummer. Ja, had je moeten stemmen.
2: Ja.
0: En zo makkelijk is het.
1: Oh, Lefty heeft niet gestemd deze keer. Maar ja, misschien is het maar goed. Want misschien was hij wel voor een van die anderen.
2: Ik heb voor Lefty gestemd.
1: Je hebt...
2: Ja, dat is meerdere keren.
1: Kijk, dat is natuurlijk... Ja, dit is
0: wat sympathiek van jou.
2: Ja, dat doe ik gewoon even. Ik voel dat aan.
1: Ja, dit is echt heel lief van jou. maar we gaan nu dus vieren dat de powerplaat van volgende week is geworden. Ja, daar is ze. Emee met Ballen. Woehoe!

0: Ik ben hier zo blij mee.
1: Oh, we love Molly.
0: Ja, echt heel fijn. En zij is namelijk, May is al eerder powerplaat geweest.
1: Oh, ja, dat heb je gezegd.
0: Ja, en toen waren Robin en ik er helemaal wild van. Want wij zaten te wachten op de sequel. Want ze vertelt dan namelijk eigenlijk dat hele theaterverhaal. En Robin die appt mij net. Ja, weet je nog, Rea, dat wij zaten te wachten. Dit is hem. Ja, wij hopen echt dat ze ook een beetje hier komt toeren. Want ik denk namelijk dat het echt een vette show is.
1: Ik wilde net zeggen, 100%. Kom maar. Waar komt ze vandaan?
0: Amerika.
1: Oh, America.
0: America.
2: The States.
0: Chinese American. Ja, ja. Het is tijd voor iets completely different.
2: Yeah.
0: Robé.
2: Yes.
0: Het is tijd voor je zin in aan.
2: Ik heb er heel veel zin in aan. We gaan wel heel even iets rustiger doen. Maar af en toe moeten we ook even een break van het wilde dansen.
0: Terecht.
2: En anders zitten we de hele tijd zo te lopen hijgen.
1: Ja, kunnen even op adem komen.
2: Dus het is een heel vaak gecoverd nummer. Maar ik vind het origineel veruit het allermooist. Ik vind ook dat deze artiest op deze dag niet kan ontbreken. En een grappig feitje. Het nummer is in 20 minuten geschreven aan de keukentafel door Bernie Taupin. En dat was de keukentafel van Elton John. Oh. En wij gaan luisteren naar Your Song.
0: Oh.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden, kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven na een ongeluk bij Geldrop 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht door de werkzaamheden op de A2 10 minuten vertraging bij Maasbracht. En door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht op de A325. Van Nijmegen naar Velperbroek tussen het Gelredoom en Velperbroek 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, inderdaad. En dat is
1: als je
0: het.
1: Nog niet wakker was, ik had het niet beter kunnen omschrijven.
0: Is het nu tijd voor muzieknieuws? Wie van de drie gaat er als ik?
2: Ik ga wel.
0: Ga jij wel?
2: De grote arena tournee van Def Leppard samen met de Goo Goo Dolls en de Struts werd gisteren aangekondigd. Officieel.
0: Maar wat een wilde combinatie.
2: Ja, hartstikke wilde combinatie.
0: Def Leppard met de Goo Goo Dolls?
2: Ja.
0: Zei je dat nou?
2: Ik neem aan dat ze niet per se samen...
0: Nee, maar dan nog is het... It's an acquired taste als je van Spectrum...
2: A naar B
0: hardrock,
2: en C.
0: Hardrock ethisch naar...
1: Eerst, ik wil zeggen eerst huilen op Irish en dan...
0: En dan daarna... Ja.
2: Ja, goed. Ik heb het niet aangekondigd. Nu wel, maar...
0: Ik kan het zeggen.
2: De tournee gaat in Noord-Amerika plaatsvinden.
0: Maar dus we hebben Irish en dan hebben we daarna soort van... Ik noem het altijd stripper muziek. Ja, sorry. Pour some sugar on me. Hey. Dat is Def Leppard. Ja. Ik, nou ja.
2: Ja.
0: En
2: maar ik weet niet
0: alle eenarmigen unite. De drummer from Def Leppard's only got one arm.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh, dat wist ik niet.
2: Oh, dat wist ik niet.
0: Sterker nog, dat zit in een liedje van The Bloodhound. Is The Bloodhound Gang? Nee, hoe heet ze?
2: Don't know. Waar willen we heen?
1: Wel vet. Zing het voor me. Voor je presentatie. Wacht. Je kan gewoon alles worden.
2: Dan ga ik gewoon verder vertellen. Inderdaad. Het gaat om een uitgebreide concertreeks van 45 datums, whatever, beide, kan. Langs grote stadions en arena's. Enkele van de bekendste locaties zijn Madison Square Garden en de Hollywood Bowl. En de Bell Center.
1: Damn, okay.
2: En de officiële ticketverkoop start volgende week op vrijdag 16 oktober.
0: Wat goed. Ja. Ik weet het inmiddels. Ik had gelijk dat het de Bloodhound Gang was. En het nummer heette Why Is Everybody Always Picking On Me? En daarin zit het refreintje. The drummer from the Flippers only got one arm. The drummer from the Flippers only got one arm. Ja, het is een ode aan hem. En het is dus waar. Deze man heeft één arm.
1: Ik vind dat echt heel cool. En ik vind dat heel top voor de presentatie.
2: Ja.
0: Ja. Dit is echt, dit is fantastisch. Dus inderdaad, in het kader van de representatie, zullen we wat suiker over onszelf heen gooien?
2: Want, yeah!
0: Wow. En daarna is er vast nog meer muzieknieuws, heb ik zomaar een vermoeden van.
3: Nou, ik denk dat je daar nog wel gelijk in

0: kan je dus met één arm, hè, jongens.
1: Wow.
0: Ja.
1: Je kan alles wat je maar wil, als je er maar gelooft. Period. Ja, wow. En op die noot.
0: Ja.
1: Badadada, boom. Bono gelooft ook heel erg in zichzelf. Want...
0: Ja, dat weten we.
1: Ja. Ja, Rosalía en U2 zijn op het eerste oog misschien best wel verschillende werelden, maar die komen nu samen.
0: Pardon?
1: Oh, huh? Ja, want Rosalía heeft verteld dat U2, frontman Bono, haar dus een berichtje heeft gestuurd om te vragen of hij of zij zijn Spaanse songtekst voor The Mirror Maker, tussen haakjes Rosalía, ja, heeft een plaat naar haar vernoemd, te controleren.
0: Is boy trying to get in her pants?
1: Dat, ja.
0: Is old man trying to get in her pants?
1: Ja, geen idee. Hij vroeg in ieder geval of zijn Spaanse woorden klopten. En toen...
2: No.
1: Nou ja, dat was niet helemaal zo soepel. Toen heeft Rosalía gezegd van... Nou ja, het is ook goed als je gewoon je eigen taal ervan maakt.
0: Oftewel, je bent niet meer te redden, Bono. Oh. Dit is,
1: ja. Por favor, no.
0: Ja, yes,
2: ik ben wel heel benieuwd nu in ieder geval. Ja.
0: Want, ik ben ook benieuwd naar welke woorden hij zelf heeft gefrummeld, inderdaad. Ja,
1: ik wil het ook weten.
0: Rosalía.
2: Stuur ook een berichtje naar Rosalía.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, zij vond het zelf in ieder geval heel fijn contact. Omdat ze is toch wel opgegroeid met U2-muziek. Dus het was wel voor haar een bijzonder moment. Hm. Maar hij is niet de eerste die over haar een nummer schrijft. Namelijk Fountains DC hebben ook een... Of zijn een nummer voor haar aan het schrijven op hun nieuwe album Dopamine Chamber, wat op 16 oktober uitkomt.
0: Why the heck is dit een ding ineens?
1: Ja.

0: Bono,
1: je kan ook
0: zelf
1: gewoon Robbie bezingen. Ik wil niet lullig doen.
2: Robbie, wij gaan met de GG's voor jou
1: een song maken.
2: Ja, Robbie song.
1: Robbie song. Robbie song.
2: Ja.
1: Robbie song.
2: Nou, de start is gemaakt. Ja,
1: want Elmo zou dit niet goed kunnen.
2: Bono heeft zelf ook gezegd. Bono heeft zelf gezegd van dat het dat hij normaal gesproken over mensen die in de gevangenis zitten of die al dood zijn, dat hij daar nummers over schrijft. En dat het tijd wordt om nummers te gaan schrijven over artiesten
3: die dood zijn.
2: Ja, heel spectaculaire muziek maken. En dat doet Rosalía. Zij zingt op haar album Lux in, moet ik het goed zeggen, 14 verschillende talen.
0: Ja, wow, dat is wel heel cool.
2: Dus mij lijkt het vet om naar één zo'n nummer te gaan luisteren van Lux. Zij zijn namelijk ook dus we vieren vrijdag. Dus,
3: ja, je hebt helemaal gelijk. Let's go.
2: Past helemaal aan thema. Ik zou zeggen, laten we luisteren naar, oh mijn god,
3: Bergen, denk Bergen? Ik. Ik weet het niet. Bergen? Bergen?
2: Bergen. Het is Duits.
3: Bergen.
2: Bergen. Sorry voor de uitspraak, maar hier is Rosalía.
3: Wij proberen er weer wat van te bakken. Nou, hier
2: Bergen.

meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard, lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn, lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn, lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood, lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood, lekker met de meiden knotje. Lekker even af.

0: lekker met de meiden. Het was zeker lekker met de meiden.
1: Heerly de Peerly.
0: Heerly de Peerly. En het is nu tijd voor de platenkist van Noah.
1: Ja, ik moet wel even teleurstellen. Ik heb hem dus niet fysiek meegenomen.
2: Is helemaal oké.
0: Nee.
1: Maar ja, mijn cd's zijn verplaatst en alles. En ik kon niks vinden. En ik heb wel platen, maar dat kon ik natuurlijk ook niet vinden. Want ik kan nooit wat vinden. Dus
0: gelukkig heb ik de digitale versie hier klaarstaan.
1: Dus dat is goed. Ja, want ik wilde het dus graag, hij is eigenlijk al benoemd, over Elton John hebben.
2: Yay.
1: En dan specifiek het album van deze week vind ik dan Goodbye Yellow Brick Road. Want ja, het is een dubbel album. Het is gereleased in, wat heel grappig is, ook in oktober. Niet vandaag helaas, maar 5 oktober 1973.
0: Close enough.
1: Ja. En het was zijn zevende album al. Wat ik eigenlijk helemaal niet verwacht had. Dat het al...
0: Wow.
2: Ja, man maakt muziek.
1: Ja, maar het is dus ook zijn meest succesvolle album. Bestselling en alles. Maar ik weet niet waarom. Ik wist helemaal niet. Ik weet eigenlijk überhaupt niet hoeveel albums die gemaakt heeft. Maar 7 vind ik al best veel.
0: Ik ga uit van 384. Maar ik kan er een paar nummertjes naast zitten.
2: Heeft er niet vorig jaar nog één gemaakt?
1: Ja. You never know. Man zit niet stil inderdaad. En het is ook kritisch dus heel goed ontvangen. Het heeft 8 weken op nummer 1 gestaan op de Billboard charts.
2: Nice.
1: En er staan natuurlijk heel veel iconische nummers op. Waarvan als je denkt aan Elton John, dan staat het nummer waarschijnlijk op dat album. Bijvoorbeeld die ik net noemde. Goodbye Yellow Brick Road. Saturday Night's Alright for Fighting. Benny and the Jets.
2: Benny and the Jets. Ja.
1: Candle in the Wind.
2: Wow, Lady Di.
0: Ja, maar dat was in eerste instantie voor Marilyn Monroe.
2: Ja, maar dat werd er toch aan...
0: Goodbye English Rose.
1: Ja. Volgens mij wilde hij het ook dus niet echt meer spelen sinds dat hij het dus toen aan haar opgedragen heeft. Zoiets had ik gelezen ooit.
0: Vind ik netjes.
1: Ja, ik ook eigenlijk.
0: Ja.
1: En verder, ja, het is gewoon een hele goede mix van rock en ballads. En ook een beetje theatraal natuurlijk, zoals we Elton John kennen. Love.
2: Heerlijk.
1: Dus ja, dat is... en weet je... Niet om op te scheppen, maar ik heb hem dus live mogen zien ook nog.
0: Ze gaat toch een beetje
2: opscheppen. Ah, ik heb hem ook live gezien.
1: Ja, dat weet ik. Oh, dat vind ik echt geweldig dat ik hem... Ik vond hem zo schattig ook in het echt.
2: Ja.
1: Dan ging hij elke keer van zijn piano opstaan om dan zeg maar te buigen naar elk nummer en zo. Ik vond het echt...
0: Oh, dat is zo cute.
1: Ja, heel aandoenlijk.
2: Elk
1: schattig.
2: Nummer stond hij trouwens ook op om even het applaus in ontvangst te nemen. Dank u.
1: Ja, het is zo schattig.
2: Wijven, zoals onze koninklijke familie dat ook doet.
0: Wacht even, we laten dit even zien.
2: Zonder kipfilet is dat dan, hè?
0: Ja. Heeft hij misschien wel inmiddels, hoor.
2: Ja, nou, ik ook. Er is niks mis met kipfilet.
0: Nee, zeker niet.
1: Maar in ieder geval, specifiek het nummer waar natuurlijk ook het album naar vernoemd is. Goodbye Yellow Brick Road wilde ik dan dat we dat gezellig gaan draaien vandaag. Want het gaat vooral over de wens om zeg maar de oppervlakkigheid, druk en ook de excess van roem te ontsnappen voor een simpeler leven. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi.
2: Nice.
0: Ja.
1: En ook natuurlijk de Yellow Brick Road is zeg maar een verwijzing naar Wizard of Oz. Dus zeg maar de Yellow Brick Road, daar die weg. Is ook een metafoor dus voor soort van de illusie van roem en de muziekindustrie. En ook bijvoorbeeld Dorothy komt er natuurlijk achter dat, spoilers, dat de wizard natuurlijk niet...
2: spoilers.
0: Ja, als mensen nu
2: als
0: nog niet
2: nog
0: weten.
2: Steeds niet
1: ja, dat zou wel illegaal zijn. Maar dat het allemaal schijn is, dat het niet echt is. En in principe is dat ook voor roem is dat hetzelfde. Van dichtbij is het leeg en vermoeiend. En dat vind ik eigenlijk wel heel, heel mooi.
0: Oké, nou dan gaan we daar zeker naar luisteren. Goodbye Yellow Brick Road, Elton John.

0: Ja, jullie hebben het allemaal gemist, maar er is hier uit volle borsten mee gezongen. Dus,
1: maar goed dat de mic uitstond.
0: Did it?
2: Oh, we hebben ineens geen kijker-luisteraars meer. Oh.
0: Lefty he plowed through, still there.
1: Yay.
0: Ja, dat is wel heel fijn. Maar ome Elton heeft ons wel zo goed als aan het einde van dit tweede uur van en opstaan gezongen. Maar niet getreurd, we hebben nog een heel uur voor jullie klaarstaan.
1: Joepie.
0: En in dat hele uur gaan we het hebben over hoe overleef je deze laatste werkdag? Ja.
2: Very important.
0: Mm-hmm. Very, very, very, very important. We hebben natuurlijk wat fijne tips voor jou daarin. Er is sportnieuws, alternatief sportnieuws. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd wat daar gaat komen. Jullie hebben dat voorbereid, dus ik laat mij volledig verrassen.
1: Ik wilde ook zeggen, voor ons is het ook een verrassing.
0: Nee. Het is natuurlijk een vrolijke vrijdag en we hebben een vrolijk nieuws voor jullie. Hyperdepiepoeraatjes. En het is tijd, en dat is misschien wel het allerbelangrijkst, voor jullie verzoekjes. Die kun je indienen door een appje te sturen naar 0634606464. Ja, normaal gesproken zou Doels herhalen 0634606464. En als het dan nog te snel voor je ging, of je zit in de auto en je kan helemaal niet meetypen. Dan hoop ik dat je de Girl Power Radio app hebt. Want die ga je dan even aanschreeuwen. En dan klik je op het WhatsApp-icoontje. Kan je daar je verzoekje achterlaten. Dat kan trouwens ook gewoon op de website.
2: Zo makkelijk allemaal.
0: www.girlpowerradio.nl. Ik weet zeker dat jij niet had verwacht dat die URL zo makkelijk zou zijn.
2: Ja. Ik herhaal.
0: Mooi. En als je toevallig meekijkt, net als Lefty, in de Twitch stream chat, kun je daar uiteraard je verzoekje achterlaten. Wij zouden het super tof vinden als je dat ook een beetje in de stijl van vandaag wilt doen. Het is Paarse Vrijdag. Please, please, please, please, please. Maak het mooi, maak het inclusief en maak het gezellig. Ik denk dat dat wel de goede
2: boodschap is.
1: Zeker.
0: Ja, dit is wat wij willen. Dit is wat wij willen. Wat willen we nog meer? Nou ja, we willen niet echt iets. Jawel, ik wil weten wat de situatie in de wereld en op de weg is.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Franse minister van Onderwijs kondigde een noodplan aan met meer dan 3000 extra leerkrachten voor de honderden scholen met de grootste tekorten. De meeste kunnen nog voor volgende week dinsdag starten. De vakbond noemt de situatie in Frankrijk onhoudbaar. Gisteren demonstreerden meer dan 71.000 mensen, waarbij 504 arrestaties volgden en 48 politieagenten gewond raakten. De Tweede Kamer hijst aanstaande zondag tijdens de coming-out-dag voor het eerste regenboogvlag bij het Kamergebouw in Den Haag. Een Kamermeerderheid stemde uiteindelijk in met een motie van Pro, Partij voor de Dieren en Volt. Aan het besluit ging een pittige discussie vooraf. Zo vond de SGP dat de Kamer terughoudend moet zijn met het hijsen van andere vlaggen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer ten slotte. Het is vandaag echt herfstweer met veel wind en regen, vooral in het noordwesten van het land. Vanavond trekt vanuit diezelfde hoek een stevige lijn met buien, met kans op onweer over het land. Daarbij is ook kans op windstoten en een flinke plensbui. Het wordt tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Gelderop 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
5: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio. If all

0: Ja, daar zijn we weer met Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Je luistert naar Rhea, Doels, Noah en natuurlijk Roby.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En het is de laatste werkdag van de week. Dat betekent dat die laatste loodjes soms best wat zwaar kunnen wegen. Maar gelukkig is Doels to the rescue.
2: Zeker, want de beste manier om je vrijdag door te komen is toch wel door te dagdromen over het weekend. Ja, dat is goeie mijn beste tip. Gewoon nadenken, wat ga ik dit weekend al doen? Wat voor leuk staat er op de planning? En gelukkig hebben wij een aantal leuke tips. Maar eerst heb ik nog een bijzondere tip. Er is namelijk zaterdag in Amsterdam een mannenmars.
0: Wat?
2: Een mannenmars.
3: Wat houdt dat in precies?
2: Dat mannen gaan...
3: Sturen we ze naar Mars?
0: Nee, daar kwamen ze toch vandaan.
2: Helaas nog niet. Helaas niet. Nee, dat is gewoon een mars dat mannen gaan lopen.
3: En waarom alleen mannen?
2: Nou, het is georganiseerd door mannen en er lopen mannen mee. En het doel is dan voor...
0: Mannen?
2: Nee, voor vrouwen.
0: Wat?
1: Please explain.
2: Het gaat over de bescherming van vrouwen. Dus initiatiefnemer Oscar Kroes geeft aan dat hij het verschrikkelijk vindt dat zoveel vrouwen te maken hebben met onder andere seksueel geweld, überhaupt geweld. En hij wil daar graag met medemannen voor strijden. En dan gaan ze samen met z'n allen gaan ze de mannenmars lopen.
0: Maar, zonder vrouwen, want dat is veiliger voor de vrouwen.
1: Ja, als ze thuis blijven, dan zijn de mannen in ieder geval weg, toch?
0: Ja, ja, krap achter uw oren. Ja,
3: ik vind het op zich wel een goed ding, maar na het misschien handiger om daar ook wat vrouwen bij te betrekken.
2: Ja, stichting...
3: Dat is mijn enige ding.
2: Emancipator is er trouwens wel blij mee.
0: Omdat ze er geen zin hebben om te lopen?
2: Nou, nee. Stichting Emancipator is een stichting die zich focust op positieve masculiniteit. En zij zijn er ook bij. Dus,
0: jee, okay. Positieve masculiniteit.
2: Ja.
0: Ja. Okay. Vet cool.
1: Nou, top.
2: Ja, maar...
1: Dus daar hoeven wij vrouwen niet heen.
2: Nee, daar hoef je niet heen. Maar dat is wel voor de mannelijke luisteraars. Ja. Als je denkt...
1: Meemarsen.
2: Ik wil meemarsen, dan is er die mogelijkheid. Maar we kunnen natuurlijk veel beter onze tijd spenderen door... Lekker gezellig te feesten.
1: Yes.
2: En
1: waar gaan we dat doen?
2: Ja, bij Ferry.
1: Ja.
2: Kennen jullie allemaal Ferry?
3: Zeker. Nee.
2: Dat is een hele gezellige bar in Rotterdam. En die is helemaal supportive of de LHBTQI+ community.
0: Love it.
2: Dus dat is heel erg passend ook voor vandaag.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Allereerst hebben we daar Ferry.
0: Very, very,
2: leuk.
0: Very.
2: Oh, zeker.
1: Nice. Ja.
2: Vandaag trouwens al.
1: Leuk.
2: Ja.
1: Vanavond.
2: 9 oktober. Vanavond om 9 uur. Of vanaf 9 uur heb je de Very, Very, Very Club in... Of Very, Very, Very Feest in de Club Ferry. Jeetje, tongbreker.
0: Leuk voor de les zo meteen.
2: Ja, tongbrekers. Die dus in de main room van Lumora gaan ze onder andere met Bass Bitch, Maybelline, Thomas Meyers. Nou ja, een sessie in de basement door Aaron Benjamix en Wendy. Het gaat er in ieder geval helemaal los. En dat in thema Glam Camp.
1: Oh.
2: Ja.
1: Heerlijk.
2: Thema Glam Camp.
0: I love it.
2: Het is gratis entree tot 12 uur. Dus...
1: Ga vast in je slaapzak voor de deur liggen.
2: Ik wilde net zeggen, bereid je voor. Want daarna is het €5.
1: Oh, dat is ook
0: heel erg. Geen niet vertoppen voor die €5.
2: Nee. Maar ja, kom vroeg. Blijf lang. En zie er tijdloos uit terwijl je dat doet.
1: Och, wow.
2: Ja.
0: I love
2: en dan hebben we daar ook op zaterdag, 10 oktober, vanaf 9 uur. Queer are us. We build.
0: Okay.
2: Very on point met de namen.
1: Ja.
2: De dresscode is dan, ja, je verzint het niet, sexy fabrieksarbeider.
1: Oké.
2: Ik durf te wedden dat Roby daar wel een outfitje voor heeft. Want Roby heeft een outfit
0: voor alles. Roby, ja.
2: Dus mocht je een tip nodig hebben, laat het even aan ons weten. Dan zal Roby dat dadelijk beantwoorden. Maar
0: ik denk gewoon, je moet zo'n boiler room pak aan. Maar dan half.
1: Warm.
2: Ja,
0: dus een bikini topje.
1: Ja, maar dat beetje de pijpen eraf zijn.
2: Kijk, zie je? En dit is
0: waarom... Zonder pijpen, maar wel sexy.
1: Sorry,
2: ik laat het helemaal afgeleid. Ik ga vooral verder. In de main room, of er zijn 3 zalen, 3 sferen. Speciaal voor de girls, gays en iedereen daartussenin en omheen. In de main room staan Jordi Jordos, Dice Spiders, Faye Ferry en Kevin Da Costa. Boven draait Meras en in de kelder gaan we diep met Mika Akela en Peru. De Rotterdamse Gay Clubavond gloednieuw en klaar voor een nacht vol pure queervreugde.
0: Ik heb er zoveel zin in.
2: Ook weer gratis tot 12 uur vanaf daarna. Vanaf daarna. €5. En om alvast in de juiste dans moeten komen, denk ik dat we maar moeten gaan
1: dansen,
2: swingen nu.
0: Ja.
2: Op Freddie Mercury's Living on My Own.
0: Bam, bam.

0: is het Girl Power Sportnieuws.
1: Met Noah en Robby.
2: Oeh, yes.
1: Oh, ja.
2: Zal ik maar eens beginnen dan?
3: Kick hem af.
2: Wauw. Ja, hier ben ik persoonlijk dus heel blij mee. Want ik ben wel een beetje een voetbalfanaat. En vooral Feyenoord-fan natuurlijk.
1: Feyenoord.
2: Maar de Eredivisie gaat weer beginnen. Want er was een interlandperiode. Ik weet niet of je dat een beetje meegekregen heeft. Maar Nederlands elftal, die heeft gespeeld. De mannen in ieder geval. En dat was bij ruim 2 weken lang, was dat. Mm-hmm. En persoonlijk, ja, Nations League. Ik vind het op zich prima, maar ik heb toch liever, zeg dat, clubvoetbal.
1: Ja,
3: dus, echte werk.
1: Ik snap het.
2: Ja, dus dan vind ik het leuk dat de Eredivisie weer gaat beginnen. En ook meteen de topper, want Feyenoord AZ is morgen. En dat zijn de nummers 1 en 2 van de Eredivisie. Dus een hele belangrijke wedstrijd.
1: Ja, en waar spelen ze?
2: In de Kuip.
1: Ah, dus dat zou een voordeel kunnen
2: dat
1: zijn.
2: En dan zou Feyenoord dus naar nummer 1 kunnen gaan.
1: Oehoe,
2: potentieel.
1: Oehoe.
2: Dus ik ben heel benieuwd.
1: Zeker weten. En dan Roby.
3: Ja, Lorena Wiebes heeft de openingsetappe in de ronde van Chongming gewonnen. En ik geloof dat het echt vers van de pers komt. De Nederlandse was op het Chinese eiland veruit de beste in de massasprint. En daarmee verlengde ze haar 2 jaar lange zegenreeks in de rittenkoers.
4: Nou, dat verdient wel een applausje.
3: Ja, dat vind ik ook. En ze hield de nummer 2 ruim 2 fietslengtes achter zich. Nou, dat is helemaal mooi. Ik zeg alleen maar applaus voor deze vrouw.
2: Zeker.
1: En dan gaan we naar iets heel bijzonders, geloof ik.
2: Ja, naar Duitsland. Ik moet het wel even goed uitspreken. VfL Bochum. Is dat hoe je het zegt? Ik
3: weet Bochum.
1: Bochum?
2: Hoe zeg je het op Duits?
3: Sorry, Nati, if you're listening.
2: I tried my best.
3: Ja.
2: Het is een Duitse voetbalclub en zij hebben een hele bijzondere nieuwe regel. Namelijk tot 2028 is het ten strengste verboden om met z'n allen massaal synchroon te springen. Synchroon ook nog eens.
1: Dus als je niet synchroon springt, maar als niet synchroon mag dan wel?
2: Ja, geen idee. Het is iets met dat. Natuurlijk, als er een club gescoord heeft en zo, dan ga je spontaan in de lucht springen, want dan ben je blij.
1: Ja.
2: Maar dat mag dus weer wel.
1: Huh?
4: Ja, nee, het is allemaal.
2: Ik snap het even
4: niet. Het is allemaal een beetje vaag. Het stadion shakt dus heel erg.
2: Oh, oké. Okay.
4: En daardoor zijn er dus mensen die onwel worden van hoe erg het stadion shaked. Dus je mag niet meer, zeg maar, synchroon springen. In de zin van, je mag niet la la la la la la.
3: Met z'n allen hossen. Okay.
4: Ja, je mag niet hoppen. Maar bijvoorbeeld, je mag wel 1 keer springen als er gescoord wordt.
2: Okay.
4: Zeg maar, als je uit je stoel schiet, dan sluiten ze niet meteen dat hele vak af.
3: Dus je moet even goed. Dit kan eigenlijk weer terug naar het opmerkelijk nieuws ook.
1: En hoe gaan ze dit handhaven? Is dan.
2: Ik krijg je een boete dan?
4: Oh, misschien komt er wel een springpolitie.
3: Wow!
4: Dat lijkt me een leuke baan.
2: Nou,
4: lijkt me ook wel lastig.
1: Ik weet niet of je dat leuk vindt hoor, tussen de dronken hooligans.
4: Oh, ja.
1: Nee. Dat kan er mij.
2: Ja, bijzonder is het wel.
3: Maar het is dus geen grap. Volgens mij serieus.
4: Dit is hartstikke serieus. Ze hebben ook oprecht gezegd dat als er dus synchroon gesprongen wordt, dat er dan kans is dat ze gewoon dat hele vak gaan afsluiten.
3: Maar zou het dan dus gewoon ook echt voor de veiligheid zijn? Dat lijkt me dan de meest logische verklaring.
4: Ja,
3: gewoon voor de
4: ja.
3: veiligheid. Dus
4: voor dat onwel worden en omdat dat stadion dan zo... Ja, je
2: dat
4: wilt natuurlijk
2: niet
4: dat er meerdere
2: zijn,
4: mensen onwel worden.
3: Nee. Oké. Okay.
1: Nee, dat is... Nee, dat makes sense. Wauw. Was dit?
3: Wauw, indeed.
1: Ja,
3: dit was het voor nu even.
1: Ja, ik vind het ook wel even genoeg. Laten we wel wezen.
3: Ja, toch?
1: We gaan lekker terug in de tijd.
3: Oh, we love it.
1: Ja, we love it. Want we gaan naar Madonna. En die kwam op een gegeven moment met Vogue. Niet alleen was dat wel het moment dat ze zichzelf als icoon voor de gay community neerzette. Maar het was ook het moment dat ieder meisje ging proberen dat dansje te doen dat in de videoclip zat.
3: En nog steeds wordt het massaal gedaan.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ik herinner me dat ik illegaal uit aan het gaan was.
3: Wat?
1: En wat? Ja, nee.
3: Sorry papa en mama.
1: Well, they know by now. Maar dat, ik ging stiekem naar een club in de stad waar ik woonde, waar ik eigenlijk niet naartoe mocht. Maar omdat ik een meisje was, werd ik binnengelaten, want er was een gillend tekort aan meisjes daar.
3: En maar als jij meisje zegt, dan denk ik echt...
1: Ik was nog net geen 16.
3: Oké, nou.
1: Dan ben je wel
4: dan
1: echt
4: ben je
1: een
4: wel
1: meisje.
4: Echt meisje.
3: Ja,
4: okay.
1: Ja, en maar ik ging daar naartoe omdat ik heel graag danste. En ik sloot mijn ogen en danste 600 liedjes. En aan het eind fietste ik naar huis. En er was af en toe wel een meneer, want dat vond ik meneeren, die dan iets aan mij vroegen. En dan deed ik, en dan ging ik weer dansen. Dus die...
3: Maar ik heb dus althans overwogen. Ik ga dat ook nog steeds laten tatoeëren op mijn lichaam. Wow. Close your eyes and move your hips. Dat zit in een lyric. Mm. Maar ik snap dit. Ik dans heel vaak met mijn ogen dicht. Ja. Ik vind namelijk ook stroboscopen retenstorend. Daar word ik ook gewoon een beetje van.
1: Ja, precies. Ja.
3: Dus dan, nee, ik snap dit gewoon helemaal. Ogen dicht, dansen en
4: echt een vibe.
3: Let me do. Ja.
4: Nou, laten we dan extra genieten van de muziek.
1: Precies. Ja. Als je in de auto zit, liever niet je ogen dicht doen nu.
4: Nee, dat is een beetje
1: gewoon
4: gevaarlijk.
1: Even erbij blijven.
4: Hou ze dan vooral open.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam door problemen bij de Botlekbrug. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elbe en Knoopend-Velperbroek staat het stil over 6 kilometer. De weg is dicht door een ongeluk en omrijden geblazen dus via de A15, A50 en de A12 naar Arnhem. Op de N276 Maasbracht-Brunssum door werkzaamheden staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de A2 en industriegebied Wolfskal. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En hier is Rea om op jullie parade te pissen. Want ik heb weer een... Hey, dit is gejatje.
1: Natuurlijk.
2: Oh, een gejatje.
0: Een gejatje.
2: Oh, nee toch.
0: Ja, zeker wel. Want
2: is het gepikt of is het echt?
0: Het is wel echt, maar ook echt gepikt. We gaan even terug naar de nummer wat je zojuist hoorde. The Wenger Boys. Hoe opent dat?
3: When you're alone and you need a friend.
1: Maar nu hoor ik het inderdaad.
0: Nou, luister even waar dat vandaan komt.
2: Zet maar niet af.
0: Nee.
2: I love it.
0: Pam, pam, pam, pam. Let op, hier komt ie.
1: Ja, daar gaan we.
0: 5, 6, 7, 8. Nog niet. Oh, we zijn er 16 te vroeg. Lekker.
1: Ik zet hem bijna in.
0: Bijna goed. Ja. Ja, ik zag het. Ik had het wel gaaf gevonden als je was begonnen.
1: Ja, ja.
0: Ja, meiden.
1: Je ken er niet omheen. Maar weet je, beter slecht...
0: Sterker nog, Björn Ulvaeus, die natuurlijk dit nummer heeft geschreven, staat ook als in de credits van het nummer.
2: Oh. Nee,
0: dus meneer Dansky, oftewel Wessel van Diepen...
2: Maar die verdient dan cent aan.
0: Ja.
2: Nice.
0: Dus we hebben ze 0,03 cent gegeven met deze...
1: Hoppatee. Ja. Ja. Beter goed gestolen dan slecht verzonnen, zeggen
0: absoluut,
1: we dan. Ja.
0: Absoluut waar.
2: Absoluut, de man.
0: En nou, en na al dit geweld, al dit vrij vrolijke gespring en gezing, is het tijd voor jullie met...
1: Een goed nieuwtje.
0: Vrolijk. Wie van jullie gaat als eerst?
2: Ik ga als eerst.
0: Zo, nou,
2: bam.
0: Meid.
2: Ja,
0: ik
1: heb echt een heel leuk verhaal. Er is dus een timmerman in Canada. Die heeft een nogal bijzondere vondst gedaan. Die vond namelijk een portemonnee onder de vloer in de woning waar hij aan het werk was. En daardoor heeft een Canadees nu na 51 jaar zijn verloren portemonnee weer terug.
0: Holy moly.
1: Ja, je zou je portemonnee maar 51 jaar
2: maar die heeft hij dus hij was die vloer aan het leggen. Ik stel me dit even voor. En ja, dan dus daaronder...
1: Vond hij een portemonnee. Ja, Timmerman Matty Goldsmith. Die Timmerman zeg ik trouwens ook.
0: Timmerman
1: Matty Goldsmith. Stuitte onder de oude vloer van een woning op een portemonnee. En toen heeft hij een oproep gedaan op social media. En nu heeft de rechtmatige, inmiddels 68-jarige eigenaar...

0: geld in. Maar ja, maar $1 biljet. Dus dat, is, oh, okay. dat heeft hij niet heel erg gemist. Ja. Maar verder zat er dus een oud rijbewijs. Mm-hmm. Een studentenkaart.
1: Oh, ja. Oeh. Oh.
0: Een theaterkaartje voor de voorstelling Hamlet in 1975.
2: Oh.
0: En zijn originele handgeschreven geboorteakte.
2: Oh,
0: die zat er nog in.
2: Wow, daar had iemand een dikke identity theft kunnen gedaan hebben als ze hem eerder hadden gevonden.
1: Dan is het wel blij dat hij hem terug heeft in ieder geval.
3: Maar ja, de vraag is nu, is hij dus wel naar dit stuk van Hamlet geweest?
2: Hamlet. Hamlet. Ja, ik weet dat de varkensmarkt rustig is, maar kom op.
0: Ja, dat weet hij dus niet meer.
1: Ik hoop wel dat hij geweest is.
0: Ik hoop wel dat hij geweest is. Maar in ieder geval zijn we hartstikke blij dat zijn portemonnee weer terecht is. Ja.
2: Vet
0: in het
2: cool.
0: mom van slechte, wat was hij nou? Beter gestolen dan...
2: Beter goed gejat dan slecht bedacht.
0: Nou, gelukkig is bij hem niet overkomen.
1: Nee. Dat is wel heel fijn.
2: Hij heeft wel jaren gedacht dat hij gestolen was waarschijnlijk.
0: Ja. Je zou je geboorteakte maar kwijtraken.
2: Ja.
3: Maar waarom stop je dat in je portemonnee?
2: Niemand die het weet.
0: Dat is van zijn ouders, zei hij.
2: Oh, echt?
0: Ja.
2: Ach, schattig.
1: Ja, man.
2: Nou, en wie volgt jou op, lieve...
1: Ja, ik denk dat ik het dan ben.
2: Oh.
3: Hey ho, let's go.
2: Laat me jou even vinden. Hier
1: zo,
2: is
1: daar ben ik. Hallo. want de regering van burgemeester Zoran Mamdani in New York, groot fan, wil bijna $9 miljoen investeren in organisaties die genderbevestigende zorg bieden aan transgender jongeren onder de 18.
3: Yes.
1: Ja. De financiering is bedoeld om zorg toegankelijk te houden. En nu meerdere grote ziekenhuizen deze behandelingen hebben stopgezet onder de druk van...
2: en bepaald iemand.
1: Ja, zijn...
3: Orange
1: regering.
3: Baby.
2: He who shall not be named.
1: Ja, precies.
0: Voldemort?
2: Wat doe je?
1: Het geld maakt deel uit van een groter plan van $15 miljoen om de toegang tot transgenderzorg te verbeteren. En dat is natuurlijk echt hard nodig. Zeker in de tijd in Amerika waar het nu allemaal in bevindt. Inderdaad, door Oranje Man.
2: Ja.
0: Ja.
2: Wat goed.
1: Ja.
2: Wat goed.
0: Heel goed.
1: Ik word hier wel
0: vrolijk
1: van.
0: Dit is vrolijk nieuws.
2: Ja. Zeker vrolijk
0: nieuws.
2: Zeker
0: op Paarse Vrijdag komt inderdaad, lekker binnen.
1: Ja.
2: Ja. En heb jij dan ook nog iets? Of denk je van, joh, krijg het heen en weder?
3: Nee, dat denk ik helemaal niet.
2: Gelukkig.
3: Zo, potverdikkemus. De gemeenteraad van Oxford wil meer genderneutrale openbare voorzieningen creëren. Zoals toiletten en kleedruimtes. Om transgender en non-binaire inwoners beter te ondersteunen.
0: Nou, wat zijn we goed bezig.
3: Ja. De gemeente wil samenwerken met lokale bedrijven en belangenorganisaties. Om inclusieve voorzieningen te realiseren binnen de wettelijke mogelijkheden.
2: Nou, ik vind het een positief ding.
3: En ook willen ze oproepen.
2: Ja.
3: Om de rechten en toegang tot diensten voor transgender en non-binaire mensen beter wettelijk te beschermen.
0: Nou, applausje waard.
3: Yay! Yay. We love that.
2: We love that. And we going to party that met gezellige, nou ja, zo onze vrolijk uitziende, maar niet vrolijk zingende Culture Club. Ja, want die deden nog wel eens wat.

0: Oh. Ah, oh, wat jammer. Ik denk jullie gaan nog wel even door, maar dat was niet. Nee.
1: Okay. Nee, dat durven we niet meer.
2: We hadden u in de smiezen.
1: Ja, we dachten, dan gaan al die kijk-luistercijfers eraan. Oh, ja, dat moeten we niet hebben.
3: Wow. Maar als wij een girlgroup gaan beginnen, moeten we wel dan werken natuurlijk aan de sound.
1: Ja, maar je moet niet nu al
0: alles weggeven.
1: Alles weggeven.
3: Dat is ook weer waar.
1: Maar sommige mensen kunnen ook niet zingen en zijn ook bekend geworden en alles. Dus dat maakt aan mij helemaal niet uit.
2: Wil je nou zeggen dat wij niet kennen zingen?
1: Ja,
2: wij
1: wel. Sorry. Ik
0: wou net zeggen. Kennen zingen. Deze vrouwen kunnen hartstikke goed zingen.
1: Als jullie nu niet meer snappen. Wij hebben dus denk ik 2 uur geleden iets over een girlband te beginnen gezegd.
2: Ja. Wij worden de...
1: GG's.
0: De GG's, de girl power.
2: Girl band.
0: GG's. Yeah. Oh, love. Live, live, love it.
1: Ja. Yeah.
0: Maar ja, zolang jullie nog geen nummers uit hebben gebracht, moeten we het toch echt doen met wat er in onze database staat. Yeah. En er zijn er nog verzoekjes binnen.
1: Ja!
0: Oh, kijk.
1: Lieve Lefty.
0: Ja.
1: Ja, die vroeg een nummertje aan. En dat is eigenlijk een nummer wat wel veel gebruikt wordt in films, podcasts met de LHBT. Q plus thema.
0: Ja.
1: En daarmee roepen ze een gevoel van nostalgie en romantiek op.
0: Hmm.
1: En daarom vroeg hij dit nummer aan.
0: Wat cool.
1: Ja, dus helemaal in de stijl van vandaag. Donna Lewis, I Love You Always Forever.
0: Oh.

0: Oh, dit was het eerste liedje van de GG's.
1: Yay! Het heet Aha.
0: En het gaat over een te krappe schoen.
2: Ja. Maar deze waren niet te krap. Voor de lieve kijken luisteraars. Ja. Waarom waren mijn schoenen in beeld? Ik heb daar kraaltjes op. Be kind.
0: En dat is de titel van het nummer wat je net hoorde.
2: Ja, precies. En omdat Kick-Ass, ik had niet genoeg kraaltjes met die letters. Ja, dus dan maar be kind.
0: Ik herken dit. Ja. Oké, lieve kijkerluisteraars, lieve luisteraars en anderen die toevallig per ongeluk in ons aura zijn gevallen.
1: Nooit per ongeluk.
0: Nooit per ongeluk. Het is tijd om afscheid te nemen.
1: Nee!
0: Ja, meisje, sorry. Nou, niet lippen.
2: Vind de ochtendshow zo kort?
0: Ja, er zijn meer mensen die de ochtendshow zo kort vinden.
3: Maar 3 uur.
0: Maar 3 uur. Nou, Rea Stalpoten die is wel even klaar voor vandaag.
1: Okay.
0: Maar niet helemaal voor vandaag. Want om 2 uur ben ik weer bij jullie terug met achteraansluiten. Ja, ja.
2: Achteraansluiten.
0: Gezellig in de middag. Als je nou niks te doen hebt, blijf lekker zitten, meiden. En anders gaan jullie genieten van Daniek en Rea. En daarna komt er nog een heleboel ander leuks. Zoals bijvoorbeeld de 90s noise.
1: Ja!
0: Favorites! Maar nu is het tijd voor afscheid. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor het kijken en luisteren, het meepraten, het meestemmen en het insturen van je verzoekjes. Heel graag tot de volgende keer. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar, maar het allerliefst voor
1: je eigen.
0: Och, deze dames in koor. We moeten echt iets met die band.
2: Een koor.
0: Doei doei!
1: Doei doei!

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. En dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat de abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers, die goed zijn voor ruim 80% van de omzet, zijn de belangrijkste inkomstenbron. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je nog vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van zwaarder vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag dus nog 1 keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een man die in 2009 13 mensen doodde via een livestream uitzenden, dat meldt NOS. Dat wordt dan de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in 90 jaar. De uitvoering staat gepland voor 3 december en zal worden voltrokken door een vuurpeloton. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op je scherm kijken of lezen, kijk je 20 seconden in de verte. En daarnaast is het gezond om elke dag 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten. Dat melden haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en kan lopen. Ook in de rechtbank boekte ze een overwinning. En de rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. Vandaag is de allerlaatste dag dat je vuurwerk kan inleveren. Sinds 1 augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk, waardoor afsteken, het bezit, vervoer en verkoop van vuurwerk niet meer mag. Mensen met verboden vuurwerk in huis kunnen dat vandaag nog één keer gratis, anoniem en zonder boete inleveren. Krantenuitgevers in Nederland draaiden vorig jaar een totale omzet van ruim 1,2 miljard euro. Dat is 2% meer dan het jaar ervoor. ABN AMRO verwacht dat abonnementsinkomsten groeien naar 300 miljoen in 2 jaar. Betalende digitale lezers zijn de belangrijkste inkomstenbron. Zij zijn goed voor ruim 80% van de omzet. En de komende jaren worden bij 50.000 basisschoolkinderen in heel Nederland de ogen opgemeten. Het Oogfonds start deze actie omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het fonds vraagt dan ook aandacht voor de 20-20-2-regel. Dat betekent na 20 minuten op een scherm kijken of lezen kijk je 20 seconden in de verte. Daarnaast is het gezond om elke 2 uur buiten te zijn. Het weer nog. Vandaag een echte herfstdag met veel wind en regen, vooral in het noordwesten. Vanavond trekt er vanuit diezelfde hoek een stevige buienlijn over met kans op onweer, windstoten en een flinke plensbui. Het wordt vandaag tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Hoewel Paarse Vrijdag op de meeste scholen wordt gevierd, krijgt een derde van de scholen te maken met weerstand. Dat blijkt uit een inventarisatie van het AD. In het Zeeuwse Oostburg werd de viering zelfs teruggeschroefd vanwege negatieve ervaringen en de weerstand van leerlingen. Recent onderzoek liet zien dat de homo-acceptatie onder jongeren flink is gedaald. De Amerikaanse immigratiedienst ICE schoot een man neer in zijn auto in New York terwijl zijn 5-jarig kind op de achterbank zat. Het kind bleef ongedeerd. Burgemeester Mamdani veroordeelde de actie scherp en eiste dat ICE-operaties in de stad worden gestaakt. De schietpartij leidde tot demonstraties bij de locatie en het ziekenhuis. Christa Pike kan iets meer dan een week na haar mislukte executie weer eten, dat meldde haar advocaten. Eerder werd al bekend dat ze weer bij kennis is, kan praten en lopen. Ook in de rechtbank heeft ze een overwinning geboekt. De rechter heeft haar zaak tegen executie via een dodelijke injectie heropend. En in Berlijn heeft een 6-jarig meisje een val van zo'n 10 meter uit een raam op de derde verdieping overleefd dankzij een oplettende buurman. Hij ving erop toen ze naar beneden viel. Het incident gebeurde dinsdagavond bij een opvangcentrum voor daklozen in de wijk Neukölln. De buurman zag het kind bij het open raam staan en ging er uit voorzorg onder staan, waardoor hij haar net op tijd kon opvangen. Het weer tenslotte, vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. In het westen wordt het 16 tot 18 graden, het oosten heeft vanmiddag 12 tot 14 graden. Vanavond neemt de neerslag toe met een paar stevige buien. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en dan wordt het een graad of 15. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Ghana heeft Nederland om hulp gevraagd bij de bestrijding van drugsmokkel, onder meer bij het beveiligen van havens. Drugscrimineel Bolle Jos zou het West-Afrikaanse land als doorvoerroute gebruiken. Bij een grote drugsvangst in Ghana zijn onlangs twee Nederlanders aangehouden die banden hebben met zijn netwerk. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Meta heeft advertenties en betaalde reclameberichten van TikTok-moederbedrijf ByteDance verboden op Facebook en Instagram in onder meer de Verenigde Staten, Canada en Japan. Volgens Meta is het gebruikelijk om reclame van concurrenten te weigeren. De maatregel verscherpt de concurrentiestrijd om gebruikers en contentmakers tussen de twee sociale mediabedrijven. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Help me, majesty.
0: Kanshebber nummer 2.
3: I'm

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Het aantal bedrijfsfaillissementen in Duitsland is gestegen naar het hoogste niveau in 13 jaar. In juli gingen bijna 2400 bedrijven failliet, vooral in de transportsector, horeca en bouw. Het aantal faillissementen lag 8% hoger dan een jaar eerder, ondanks dat de Duitse economie dit jaar naar verwachting weer groeit. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navatem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. De Europese Unie heeft 46 nieuwe projecten geselecteerd om minder afhankelijk te worden van kritieke grondstoffen uit landen als China. Het gaat om de winning, verwerking en recycling van onder meer lithium, nikkel en kobalt. De projecten moeten helpen om de Europese doelen voor eigen grondstoffenvoorziening in 2030 te halen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering. Girl
2: Power. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: allemaal en jullie luisteren weer naar Achteraan Sluit op Girl Power Radio. Het is zover, de eindsprint van de week is ingezet. Ben jij stiekem iemand die al met zijn jas aan buiten staat of moet jij nog heel even doorbijten? In beide gevallen gaan we lekker samen ervoor zorgen dat jij fresh en fruity het weekend ingaat. Ik ben Robine en vandaag zit ik hier niet alleen. Ik zit hier met...
1: Daniek, hallo!
0: Hallo, we zijn er terug.
1: Vrijdagmiddag,
0: zo, dat hadden we zeker niet afgesproken, maar dat klonk heel lekker. Nee, we gaan lekker beginnen. En we beginnen vandaag met de host confessions. Oftewel een vraag die wij aan elkaar gaan stellen en ook stiekem aan jullie gaan stellen, zodat we elkaar een beetje wat beter leren kennen. En vandaag de vraag, welke plaat of liedje vond jij vroeger verschrikkelijk, maar zing je inmiddels woord voor woord mee?
1: Ja, ik heb wel één nummer waar ik gelijk aan moest denken.
0: Ja?
1: Ja, dat is dan Kali van Django.
0: En heb je er nog een context bij?
1: Nou, ja, dit is ook echt niet vrijwillig gebeurd. Maar ik kom uit het Westland en daar hebben wij feestweken. 6 weken lang, 5 dagen in de week.
0: Ja.
1: En dit is zo'n nummer wat je minimaal 6 tot 8 keer per 2 uur misschien voorbij hoort komen.
0: Ja.
1: Overal, elke feestweek, elke dag. Dus ik ken hem op het moment helemaal uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: En jij?
0: Nee, ik zit even na te denken. Ik heb dat denk ik met A Sky Full of Stars van Coldplay.
1: Ja?
0: Ja, dat is een hele rare keuze misschien. Maar ik wilde heel graag altijd naar dat concert van Coldplay. En dan zag ik altijd die filmpjes met dat nummer kwam. En dan kwam er een drop. En dan gaan daarna al die lampjes aan. En ik dacht
1: Die armbandjes.
0: Wat ben je voor fake fan dat je alleen maar voor dat liedje gaat. Ik zag alleen maar dat nummer. En toen dacht ik, ja, zo goed vind ik het eigenlijk niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar uiteindelijk ging ik het daarna nog een paar keer luisteren. Het is natuurlijk wel gewoon een bangertje.
1: Oh, maar heb je dan ook een artiest die, waarvan je zegt, oh, die haatte ik. En achteraf denk je stiekem bij jezelf van, yo.
0: Nou, ik zit even nadenken. Ik weet sowieso een artiest die jij heel erg vervelend vindt.
1: Wie vind ik vervelend?
0: Jij houdt niet zo van ABBA.
1: Nee,
0: dat vind jij weer niks. Nee, ja, ik zit even nadenken. Ik heb niet echt artiesten die ik echt heel erg verschrikkelijk vind. Ik denk vooral, Milo Laat Het Lukken. Ja, maar dat is een gevoelig puntje voor jou. Oh, dat is zo'n rare gast. Maar ja, weet je, zo zie je maar. Als je gewoon een droom hebt om muziek te maken, dan heb je niet altijd talent nodig. Sorry Milo, maar...
1: Ja, het is wel zo. Je kan muziek maken zonder dat het überhaupt echt muziek is. Want ik denk dat kunnen we het überhaupt wel muziek noemen?
0: Nee.
1: Ik vind het nog steeds lauw hoor, daar die valt. Maar, ja.
0: Nee, ik denk niet dat het echt onder muziek valt. Maar ik ben hartstikke benieuwd. Wat vinden jullie nou een liedje waarvan jullie vroeger zeiden van, nou, dat vond ik echt verschrikkelijk. Maar staat nu op repeat. Laat het ons weten via de Girl Power Radio app. Kunnen jullie op het WhatsApp-icoontje klikken. Of natuurlijk gewoon in de Twitch.
1: Ja, let us know. Ik ben erg benieuwd of er nieuwe dingen bij komen.
0: Zeker. Misschien komen we wel met een nieuwe Guilty Pleasure track.
1: Ja, eerlijk.
0: Goed idee, hè? Nee, we gaan lekker door naar de muziek en we zijn zo bij jullie terug. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

0: Ja, je hoorde Love Generation van Bob Sinclair.
1: Ja, en de werkweek zit er alweer bijna op. En dat kan maar één ding betekenen. Het is tijd voor borreltijd. Of je nu nog op de zaak bent met een koud drankje. Of in de auto zit de droom van een bitterbal. Welkom bij de Girl Power Radio Vrij Mibo.
0: Yes.
1: Hoppa, hoppa, hoppa. En we zitten even rond te kijken hier op tafel. Want wij hebben een hele mooie borrelplank. Was rijk gevuld met snacks. Maar de vraag is, wat staat er eigenlijk op het menu? Ik zie jalapeno pepers. Ik zie pittige chips. Ik zie ginger beer. Allemaal pittige dingetjes.
0: Ginger beer.
1: Pittige chickies. Nee, geitje. Nee, ik ben eigenlijk wel benieuwd.
0: Ja.
1: Ik zie al deze pittige dingen hier staan. Zou je hier aan beginnen?
0: Ja, nou, ik zou wel de ginger beer skippen. Maar
1: nou,
0: verder. Ja, eigenlijk wel. Ik hou wel van goed pittig eten. Hè?
1: Ja, ben je iemand die heel pittig kan eten?
0: Ik vind van wel, maar als ik vergelijk met een persoon thuis bij mij niet.
1: Oké. Ja, ik als iemand ook maar het woord pittig roept, dan ben ik echt weg.
0: Maar ben je nou ook een persoon die roept als een gerecht kruidig is? Van, oh, dit is echt zo pittig. Ja, het kan kruiden zijn.
1: Ik zeg het gewoon nooit meer, want ik sta gewoon altijd voor lul. Zeg maar, ja, het is gewoon, ik zeg er gewoon nooit meer iets over. Ik neem soms een hand van iets en dan denk ik, waar is de melk? En denk ik, oh, dat lust ik ook niet. En dan zit ik echt te sterven van binnen.
0: Weet je wat beter werkt dan melk? Vertel. Suiker.
1: Echt?
0: Suiker.
1: Oh, daar heb ik nou ook geen probleem mee.
0: Suiker werkt dus beter dan melk. En nooit water pakken, want van water wordt het dus erger.
1: Ja, ik ben dus echt een typisch kaaskoppie. Zodra er iets van pittig bij zit, hoef je bij mij al niet neer te zetten. Ik had laatst pittige kip bij de voetbal. En zei ze, nou nee, dit is de eerste gradatie pittig. Dat kan ik wel aan.
0: Nou, weet
1: dat kon
0: je
1: niet
0: wat
1: aan.
0: Is? Kijk, voor mij hoeft niet alles pittig te zijn. Maar mijn vader, die is dus zo'n persoon, die vindt het dan heel grappig voor zichzelf. Om dan overal sambal in te gooien. Maar dan niet normale sambal, maar echte sambal, want die wil het liefst ervan gaan huilen. En hij kan heel veel hebben, dus het is ook niet een normale sambal, maar echt. En hij gaat er helemaal gek op als hij dan gaat huilen en hikken, want dat vindt hij dan fantastisch.
1: Mensen willen zichzelf gewoon.
0: Ja, maar je proeft dan ook niks meer.
1: Weet je wat ik me dus echt afvraag? Misschien kan jij me hiermee helpen, want dit is echt. Dit denk ik al heel lang. Heeft pittig zijn, of pittig, nou dat klinkt heel raar, pittig zijn. Heeft eten pittig? Wat pittig is, heeft pittig een bepaalde smaak? Want ik vind pittig eten dus vies. Maar is dat dan gewoon het eten of is dat iets pittigs? Want ik vind dus pittige kip vies. Maar als je kip eet, is het wel lekker. Dus ja, dan vraag ik me af, zit er smaak aan pittig?
0: Ik weet niet hoe je dat noemt, maar ik denk dat je het een beetje wat meer kan vergelijken met dat je zoet, zout, zuur hebt. Ik weet niet hoe dat heet.
1: Smaak?
0: Ja, maar het is niet per se de smaak. Het is ook een bepaalde
1: prikkeling op je tong.
0: Ja, dat. Ik denk dat het dat meer is. Want ja, sambals hebben wel smaak. Pepertjes ook wel. Maar het is niet per se dat je dat altijd proeft. Want je proeft vaak de pittigheid meer dan de smaak, denk ik.
1: Ik ben benieuwd. Als we het even aan de luisteraars gaan vragen. Stel, je zou nachos bestellen. Ik zou de jalapeno's er absoluut afhalen. Wat zou jij doen? Zou jij ze erop houden?
0: Ja.
1: Wat zouden jullie doen? Ben je team met of zonder jalapeno's? En wat is jullie favoriete snack op de borrelplank? Daar ben ik ook benieuwd naar. Want ik hoorde dat de trainees niet houden van brie. En dat vond ik echt heel erg. Want ik hou van brie. Ik zei tegen ze, wat de brie? Hoe kan je nou brie haten? Dus ik ben benieuwd of misschien andere mensen ook iets hebben waarvan ik heel verbaasd ben.
0: Brie.
1: Nee. Ik vind het een heel slecht mee. We gaan door naar de muziek. Ja. We hebben wel een pittige dame ook, maar ook een pittige titel uitgekozen.
0: Ja,
1: wil jij een mooie aankondiging? Ja, ik geef jou de eer.
0: Ja. We gaan nou luisteren naar Donna Summer met Half Stuff.
1: Boom.

0: We gaan niet fietsen, Robin.
1: Nee?
0: Nee, we gaan vandaag met de auto een rondje door Nederland.
1: En wat kunnen we weer slecht tegen regen, hè? Het is ongelofelijk.
0: Erg is, we gaan eigenlijk niet een rondje in Nederland. We gaan gewoon een rondje hier in de buurt.
1: Nee, joh.
0: Ja, want er is morgen iets heel leuks. Namelijk museumnacht. Ja, je kan dwalen in museums. Er zijn allemaal leuke activiteiten, workshop, muzikale activiteiten die ook weer met mooie dingen te maken hebben uit museums.
1: Oké.
0: Ga je heen?
1: Nee, maar hartstikke leuk voor mensen.
0: Ja, het is leuk. Het is echt heel leuk. Het is echt heel leuk. Maar als je daar nou niet heen wilt, heb ik nog iets superleuks.
1: Oké, misschien is dat wat meer mijn straat.
0: Zaterdag en zondag is in Rijswijk in de broodfabriek Fantasy Fest.
1: En wat is Fantasy Fest?
0: Cosplay. Je hoeft niet gecosplayed. Daar is niet voor bedoeld. Maar je mag. Fancy, allemaal fancy dingen. Je kan er dingen kopen. Voor kostuums. Maar ook gewoon voor in je huis. Leuke dingetjes. Boeken. Van alles.
1: Oké, maar even nog voor... Misschien ben ik de enige domme debiel hier. Maar wat is cosplay?
0: Cosplay. Dat zijn gewoon mensen die zich gaan verkleden. Als het kan een bekend karakter zijn. Filmpersonage, gamepersonage.
1: Dus gewoon carnaval, maar dan professioneel?
0: Ja. vaak, niet altijd, maar vaak maken mensen de kleding ook zelf. Ik vind het knap, hoor.
1: Vet.
0: Zelfs, ik denk furries, dat zijn van die pakken. Zelfs dat maken mensen zelf die ze daar presenteren.
1: Super. Heel vet. Oké.
0: Ja.
1: En dus als we daarheen willen, moeten we eigenlijk een kostuum hebben?
0: Dat hoeft niet. Het wordt dus nooit verplicht.
1: Nee, oké, maar het is wel leuk.
0: Nou, ik ga dus zondag naar ergens anders, ook naar een cosplay event, maar ik ga niet verkleed, hoor.
1: Daan, man. Mag ik jou niet schilderen?
0: Nee.
1: Of dat gaat
0: helemaal
1: niet
0: bodypaint, nee. Oh. Nee. Je moet wel met
1: Mag ik je dan verkleden? Mag ik je dan stylen?
0: Nee, ik pas. Maar we hebben wel hiervoor nog een heel leuk nummer, wat we lekker gaan draaien.
1: Ja.
0: Dat is namelijk Fancy van Demi Lovato, A Cobra.
1: Wow.
0: Ja.
1: Gaan we lekker toveren.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 250 kilometer file. De meeste vertraging is er bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor Sint-Joost een kwartier op onthoud. A7 Horen richting Zaanstad voor Purmerend een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Knopend Ridderkerk en Dordrecht 20 minuten. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen 20 minuten vertraging door een auto met pech. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 3 kwartier extra reistijd door de werkzaamheden op de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ja, get away.
1: Nee, blijf.
0: Nou, blijf hier. Nee, jullie hoorden net Fireflies van John Legend en Pharrell Williams. Ja, ik vind Pharrell echt een held, sowieso. Dus ik was hartstikke blij met de powerplaat van deze week. Maar, zeg maar. Betekent natuurlijk, het is vrijdag. En we hebben weer een nieuwe powerplaat voor volgende week.
1: Dit was de laatste keer?
0: Ja, het was helaas weer de laatste keer. Maar gelukkig gaat hij lekker mee in de rotatie. Dus we gaan hem nog wel horen. Maar we hebben natuurlijk weer 3 kanshebbers om powerplaat te worden van 3. Volgende week. Maar helaas, jullie kunnen niet meer stemmen, want de stemmen zijn gisteren gesloten.
1: Ja.
0: Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat de uitslag bekend is. Ben je zenuwachtig? Had je een favorietje?
1: Nee? Ja, eigenlijk wel.
0: Oké, ik ben benieuwd of jouw favoriet gewonnen hebt. Weet je wat we gaan doen?
1: Nou?
0: We gaan van nummer 3 naar nummer 2. En dan zou het je niet verbazen dat we daarna naar nummer 1 gaan.
1: Oh, ik dacht nummer 4.
0: Nee, we eindigen met een knaller met nummer 1.
1: Oké, laat me niet langer en ons, iedereen thuis ook niet.
0: In spanning, hè?
1: Ja, tell us.
0: Oké, nummer 3 is geworden met 20,1%. Dat vind ik nog best wel een hoog percentage voor een laatste plek eigenlijk.
1: Ja.
0: Kiss the Ring van Molly Elizabeth. Nou, ik vond het echt een lekker nummer. Ook een leuke intro. Dus ik vond het stiekem wel jammer dat hij laatst is geëindigd. Maar we gaan er lekker naar luisteren. Hier komt-ie.

0: Ja. Ja. Wat vond je ervan?
1: Wel oké. <okay. laughs> Ja, ik moet heel erg ook aan Alice in Wonderland denken. En vaak nummers waarbij ik aan Alice in Wonderland moet denken, krijg ik ook vaak wel een gehaast gevoel. Echt alsof ik zie dan ook echt dat haasje met dat klokje, zie ik dan zo in mijn ogen.
0: Gehaast. Nee, ik vond het wel een lekker nummertje. Ik moet zeggen, ik moest ook wel een beetje aan Halloween denken. Een beetje spooky, spooky, spooky van... Ja. En dat opeens gewoon enge clownen.
1: Er zitten ook wel weer wat lagere tonen inderdaad in. Ja, ik snap je.
0: Ja. Nee, helaas jongens. Het is de nummer 3 geworden. We gaan hem uiteraard nog wel blijven horen. Maar geen powerplaat voor volgende week. Dan hebben we nog 2 kansen hebben ze over. En de vraag is, zit jouw favorietje er nog bij?
1: Ja, dat moet wel.
0: Ja. Ik hoop het wel. Mijn favorietje zit er in ieder geval ook nog bij. Maar de nummer 2 is geworden met 25,65%. Lekker, lekker afgerond, heerlijk.
1: Ja.
0: World's Greatest van Lil Nas X. En helaas is het dus niet World's Greatest, want hij is
1: dat
0: hij
1: vind
0: is niet
1: ik jammer.
0: Vind je dat, was dit jouw favorietje?
1: Mijn favorietje, man.
0: Ja? Ja. En heb je er nog een toelichting bij? Of?
1: Dit stel me teleur. Oh. En voor de mensen die dit geen hitje vinden, luister dan even andere muziek. Want ik vind Lil Nas echt wel... Hij maakt echt goede muziek, oké? Okay?
0: Ik moet zeggen, ik heb...
1: Naast All Time Road. Want
0: Ja, ik moet... Ja, even voor de mensen. Hij is inderdaad bekend van DJ All Time Road. En hij is er natuurlijk even een tijdje uit

0: En je hoorde Lil Nas X met World's Greatest. Helaas niet Girl Power's Greatest, want dat is nummer 2. Helaas, helaas, helaas. Ja, jij bent toch wel teleurgesteld.
1: Ja, echt wel. Ik vind wel
0: ik moet zeggen, een beetje wel. Ik zag je wel.
1: Huilen.
0: Het deed fysieke pijn, deze uitslag.
1: Nee, joh.
0: Maar, de nummer 1. De officiële powerplaat van volgende week.
1: Oh no.
0: Ja, dat is wel echt een knalletje. Al zeg ik het zelf. Met 54,25% van de stemmen voor de mensen die dat ook vonden.
1: Wow.
0: Is dat Molly van ME. En ik moet zeggen, ik was heel enthousiast toen ik dit hoorde. Want voor de trouwe luisteraars hadden wij, nou, een tijdje geleden toen ik nog de ochtendshow deed. Nou, en dat is een tijdje geleden. Hadden wij Night at the Opera van ME als kanshebber op powerplaat. En Rea en ik zijn niet heel snel heel erg verliefd op een powerplaat. Maar deze was het. Wij vonden hem fantastisch. En hij is toen gelukkig inderdaad ook powerplaat geworden. En ja, zij zingt in dat liedje, if you like this part, you gonna like part 2. Zoiets. In ieder geval part 2. En wij wachten en wij wachten. Maar ze is terug. En weer powerplaat. Dus eigenlijk is het gewoon een queen, onze ME. Ja, ik ben echt een persoonlijke cv voor aan het opbouwen.
1: Ja, ik denk gewoon als iemand zegt ME, moet ik gewoon elkaar aan de vecht denken. Dus zoek je.
0: Ja, goede informatie.
1: Ja.
0: Lekker. Nee, we gaan hem lekker draaien. En volgende week horen jullie hem dus extra vaak. Nou,

0: dat is lekker.
1: Ja, en heb je nou niet kunnen stemmen deze week? Ja, pech. Maar volgende week heb je gewoon nieuwe kans. Dus wees er maandagochtend bij.
0: Ja, en dan hoor je voor het eerst de drie nieuwe kanshebbers van volgende week.
1: Maar eerst
0: Molly van

0: Ja, dat was de Powerpraat van volgende week.
1: Ken jij dat als een artiest een vrouwelijke naam of een mannelijke naam, maar voor mij een vrouwelijke naam gebruikt in een liedje? Kijk, ik zou echt het gangster vinden als ik nu Molly zou eten, man. Dan heb ik gewoon een liedje over mezelf.
0: Nou, ik vind wel iedereen met de naam Suzanne wel zielig.
1: Oh, ik wilde het daar net over hebben. Of Doe Maar heeft ook dat liedje Eén Nacht Alleen. En dan noemt hij ook allemaal namen. En het grappige is dus, hij zingt dus Kleine Tine. En mijn moeder heet Martine en die is heel klein. Dus die voelt zich elke keer echt een zieke hero gewoon. Dat ze dacht, ik ben Kleine Tine uit Doe Maar. Ja, ik zou dat echt cool vinden. Was het je maar raar aan te kijken. Ik zou dat echt heel cool vinden.
0: Oké. Nou, over Nederlandstalige muziek. Jongens, het is zover. Ja, we gaan iets heel leuks bekendmaken.
1: Vertel.
0: Want wij hebben de afgelopen 3 weken een winactie gehouden. En heb je dit gemist? Dan volg je ons niet. Volg ons. Namelijk, wij geven 3 keer 2 kaarten. Vroeger was je anders XXL. De Gouden Bubbel editie.
1: Wow, dat wist ik niet. Dat is een nieuwe informatie. De Gouden Bubbel editie?
0: Ja, het is de Gouden Bubbel editie.
1: Champagne!
0: Daarom is de dresscode goud.
1: Oké, wauw, dat wist ik niet. Dus ik moet nog even een gouden outfit
0: fixen. Want jij gaat heen.
1: Ja, want ik ben er ook. En samen met Hugo, Monique en andere leuke collega's van mij zijn we er. Dus, als jullie gewonnen hebben, want dat gaan we zo meteen, Daantje zo meteen vertellen. Dan misschien komen we jullie wel tegen.
0: Ja, ik ga het gewoon zeggen. Ja? De 3 winnaars. Doe je even het trommelroffeltje? Ja, de 3 winnaars.
1: Dat was een auto die afsloeg.
0: Is Bianca, Jennifer en Marielle. Marielle. Nou. Ja, oh my god. Vandaag nemen wij contact met jullie op via Instagram. Maar. Voor de mensen die niet hebben gewonnen, er zijn nog een aantal kaarten.
1: Dus willen jullie met mij, Hugo, en onze allerliefste collega's...
0: Echt snel bij, want het zijn er volgens mij echt nog maar 10. Het is echt les.
1: Oh, het zijn er les. Willen jullie een superleuk feestje met ons maken? Tover je meest gouden, gezellige feestoutfit en feeststemming uit de kast. Ja. En wie weet zien we jullie daar. Het wordt fantastisch.
0: Ik heb nog een heel klein geheimpje.
1: Oh nee.
0: Maar mogen jullie echt aan niemand doorvertellen? Heb je nou deze winactie gemist? Er komt de 19 oktober komt er iets heel leuks aan.
1: Oh.
0: Dus volg ons op Instagram en hou de website in de gaten. Want er komt echt iets fantastisch ook weer aan.
1: Spannend.
0: Maar wat? Geen idee.
1: Dan is de vraag, gaan we een Nederlands nummertje draaien?
0: Wil jij een Nederlands nummer draaien?
1: Ja, kijk, weet je, als jij het hebt over Nederlandse muziek hier op de zender, dan moet ik zeggen dat ik toch denk dat iedereen toch langzaam de oogjes richting mij beweegt.
0: Ja, daarom.
1: Dus ik weet niet of ik deze zoetsappige eer mag hebben om een liedje uit te kiezen.
0: Ik ben heel benieuwd waarmee je komt.
1: Oké.
0: Alsjeblieft niet Engelbewaarder.
1: Als we denken aan zomer, aan deze zomer, en we denken aan zwoele zomernachtjes, dan weet ik dat Daan daar blij van wordt. En aangezien Daan niet mega zaterdag en ik haar toch een beetje een impressie wil geven van hoe ongelooflijk leuk het wordt, vind ik dit een hartstikke goed moment om mijn Rutger van Barneveldje erbij te halen. Kijk het enthousiasme in Daan der ogen. Ik hoop dat jullie in de file of op werk of thuis er net zo blij van worden als ik. Dus hier komt hij. Jij mag hem aankondigen omdat je het zo leuk vindt.
0: Hier is, heet het nummer ook echt zo?
1: Zwoele zomernachten.
0: Oh ja. Hier is Zwoele zomernachten.
1: Van?
0: Ik weet ze dan.
1: Rutger van Barneveld.

0: Oh, en wat gingen we los hier met z'n allen. Ik denk dat ik de enige was, maar dat maakt niet uit.
1: Misschien in de auto.
0: Ik hoop dat de mensen in de auto me inderdaad gesupport hebben, want ik had een feestje in mijn eentje. Maar, als je nog zin hebt in een feestje, morgen. Vroeger was je anders, XXL. Ja. Maar, even het feestgedruis eens even opzij.
1: Okay.
0: We gaan even over iets serieus praten.
1: Nou, wat dan?
0: Serieus. We gaan het hebben over een oud plaatje.
1: Oud.
0: Een oud nummertje. Die gaan we lekker draaien. En daarna gaan we weer door naar het volgende uur.
1: Maar is het voor ons een oud plaatje of is het ook een oud plaatje?
0: Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel een oud plaatje. Hij komt uit 1988. Toen was mijn moeder 18. Dus dat vind ik op zich wel, oud.
1: Ik vind niet zo oud.
0: Nee, ja, vergeleken de 60's, dan valt het wel mee. Maar ja. we noemen het even een oud plaatje. Okay. Voor ons is het een oud plaatje. En inderdaad, eind jaren 80 kwam Nene Cherry, wat leuk, een kerstje, binnen alsof pop, hip-hop, dance en attitude voor

0: Nee.
1: Nou.
0: Ja, sorry. Nou,
1: het niveau, jongens, is weer hoog.
0: Nee, het is vrijdag.
1: Ik snap wel.
0: Ja, ik ken het niet. En dat verbaast me, want het komt in 1988 en ik ken het niet. Dus ik ben ook heel benieuwd als ik dit hoor of ik het dan wel ken.
1: Ik ben ook benieuwd. Maar weet je wat ook leuk is over dit liedje?
0: Wat is
1: leuk feitje. Buffalo Stance werd internationaal een gigantische hit. En nee, doe even jouw impressie van nee.
0: Nee,
1: zij deed iets wat destijds nog eigenlijk lang niet vanzelfsprekelijk was. Namelijk als vrouwelijke artiest niet netjes in één genre of beeld blijven zitten. Maar gewoon er een beetje uitstappen.
0: Period.
1: Beetje lekker eigenwijs, powervrouw, heerlijk. En daar houden we van. Dus dat geven we natuurlijk graag een podium hier bij Girl Power Radio. Toch?
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, we gaan er lekker naar luisteren. En dan zijn we daarna gewoon weer gezellig bij jullie terug.
0: Eerst nog de files en het nieuws.
1: Oh nee, ben ik te snel?
0: Ja.
1: Daarna, na het nieuws en de files, zijn we weer bij jullie terug. Maar hier komt ie. Wil jij hem aankondigen? Hier is Nene Cherry van Buffalo Stance. Oh, andersom. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. Now the tambourine, right now.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Panama en Vietnam zijn geschrapt van de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens de Europese Unie voldoen de landen nu aan de internationale normen voor het uitwisselen van belastinginformatie. Op de lijst staan nog 8 landen en gebieden. EU-lidstaten kunnen tegen dat soort landen maatregelen nemen, zoals beperkingen op belastingaftrek. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij 2 steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Nafanetem Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht. Pillay was onder meer rechter bij het Rwanda-tribunaal en het internationaal strafhof en werkt nu mee aan een genocidezaak tegen Myanmar. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: En een hele goede middag! Wow!
1: Hoi!
0: Hallo, hallo. Het is weer vrijdagmiddag en dat betekent dat we weer een nieuwe aflevering hebben van Achteraan Sluiten. Nog steeds het tweede uur. Ik ben Robine en wij zijn nog steeds bij jou samen met...
1: Ik, Danique.
0: Breed de eigen naam, typo. Nee, wij zijn er natuurlijk nog steeds. Of je nou met je voetje op het gaspedaal zit of nog je laatste e-mailtjes aan het verwerken bent. Wij helpen je er doorheen zodat je lekker fresh en fruity het weekend in kan.
1: Yes!
0: En nu is het tijd voor de zin in hand / praatplaat.
1: Praten, ik hou van praten.
0: Ja, Danique vindt het heel leuk om te praten. Dus zij heeft een mooie praatplaat voor jullie meegenomen. Ja. Dus ik zou zeggen, brand los.
1: Mm, ja, deze week ben ik naar een concert geweest. Oh my god.
0: Nee, joh.
1: Ja, van Jay Park met als special guest Longshot.
0: Oh.
1: En ik denk dat 99% van de luisteraars die denkt, wie?
0: Ja, ik ook, maar ik dacht, laat ik enthousiast reageren.
1: Ja, Jay Park is een K-pop artiest.
0: Ja.
1: Een van de eerste die ook in buiten Azië doorbrak.
0: Oké. Okay.
1: Hij is 40. En het grappige is, hij is wel Koreaans, maar hij is eigenlijk geboren in Amerika. Treedt vaak op zonder shirt. En daar gillen dan 14-jarige meiden naar. Hij is 40.
0: Oh, dus daarom was jij daar. Jij was helemaal niet voor de muziek.
1: Nee.
0: Ik heb je wel door.
1: En daar was ook Longshot bij. En dat is een groep jongeren. Die zijn 16, 19, 19 en 20. Die gaan dus nu ook al wereldwijd viraal.
0: Okay.
1: En waarom ik dit heb meegenomen is... deze twee, ja, band en artiest, dat is de zware rap.
0: Oké. Okay.
1: Als je het hoort sowieso denken, denk ik bijna dat het... het is wel goede rap. Zware rap. Maar en dat valt ook onder K-pop. Oh my god.
0: En dit was dus het concert waar jij geweest bent.
1: Ja.
0: Ja, leuk feitje namelijk voor de mensen. We hadden net een Nederlands nummertje. En toen zei ik wel van ja, als je bij Nederlandse muziek moet zijn, dan moet je wel echt bij mij zijn hier. Maar als we hier op kantoor even gaan kijken naar K-pop. Ja, dan heb je mevrouw Danique toch wel als hoofdje K-pop met BTS en al die ellende. Jij weet daar heel veel van af.
1: Ik wilde dit dus heel graag bespreken. Omdat ik eigenlijk heel graag tegen iedereen wil zeggen, is ga naar een K-pop concert. En dat kan van rap. Ja, luister. Sorry. Ik zie er hier één lachen. Ja, maar luister, het kan van rap zijn tot zang tot... Je hebt zoals opera. Het is echt heel breed. Maar waarom ik dit zeg is... Het is zo bizar hoe die mensen op het podium staan. Daar kennen wij heel weinig artiesten van. Dat het is echt iets... Ja,
0: Koreaans.
1: Ja, niet per se. Ja, eigenlijk, ja,
0: die zou ik niet zeggen.
1: Nee, het is eigenlijk Aziatisch. Want ook C-pop en J-pop doen het ook vaak. Mm-hmm. De dans- en zangtechnieken die hun hebben... Dat is echt bizar.
0: Ik vind gewoon, omdat jij zo gepassioneerd over dit onderwerp praat, dat ik hier me misschien wel in moet gaan verdiepen. Ja. Maar in ieder geval gaan we daar vandaag al een klein beginnetje mee maken. Ja. Door dit liedje te gaan draaien.
1: Ja, nu gaan we wel van een andere artiest een band een liedje draaien. Dit is wel wat meer pop. Ze zijn pas een jaar bezig. Ze zijn de sky high aan het gaan. En Robin, ik kan je vertellen, ze zijn jonger dan ons.
0: Dus als ik nu instap, dan ben ik misschien nog een diehard fan als ze bekend worden.
1: Ja, dan kan je nog zeggen. Okay. Ik ben OG, man.
0: Oké. Dan ga ik hem even een kans geven.
1: En dan gaan we luisteren naar What You Want van Kortis.
0: Nou, daar komt hij dan, denk ik, toch?

0: Je luistert nog steeds naar Achter Aansluiten. De leukste video show van heel Culpa Radio. Ja. Maar het is vandaag 9 oktober en ik hoorde dat jij in het archief van de muziek bent gegraven.
1: Ik ben zeker even met mijn schepje in het archief gegraven van de muziekwereld. Het is namelijk tijd voor deze datum in hits.
0: Yes!
1: En kan je even uitleggen aan de mensen voor die misschien voor het eerst luisteren wat deze datum in hits nou inhoudt?
0: Nou, dat is deze datum in hits.
1: In hits, ja, je zou het niet zeggen.
0: Een nummer of een album of iets wat met muziek te maken heeft op de datum van vandaag. Dus dat is vandaag 9 oktober. Ja. En dat kan van elk jaar zijn.
1: Ja, en we gaan dit jaar, of dit keer terug naar het jaar 1999. Oh, de Billboardlijst van 9 oktober 1999 bracht Heartbreaker, al wat zielig, van Mariah Carey samen met Jay-Z naar nummer 1. Ja, kijk, ik heb toch wel, als ik aan deze vrouw denk, dat ik toch wel denk aan I don't want a lot for... Oh nee, dat is niet van haar, toch? Jawel.
0: Ik moest ook even nadenken.
1: Jij zal me echt aan te kijken. Ik denk, zeg ik het nou fout?
0: Ik luister niet geen kerstliedjes. Dus
1: nee, ik vind kerstnummers echt... Oh, wat vind ik dat verschrikkelijk. Als iemand mij mentaal wil martelen, dan moet je een kerstplaylist aanzetten naast me. Want dan ga ik echt dood.
0: Ik heb een leuk spel. Sorry, ik ga heel even inbreken. Kijken, dat is dus een heel leuk spel. Kijk wie als eerst dan een bepaald nummer vaak met kerst hoort. En dan doen ze in de vriendengroepen vaak wie als eerst een bepaald nummer hoort. Die moet elke keer wat geven aan de winnaar totdat er maar één iemand overblijft.
1: Dit vind ik echt een fantastisch idee. Dit gaan we onthouden voor kerst. Maar ik vind ook wel dat onze queen Mariah Carey ook een beetje aandacht verdient naast de kerst. En dat was dus in de Billboardlijst op 9 oktober 1999. Stond ze op nummertje 1. En het werd Mariah's 14e Amerikaanse nummer 1 hit. Dan ben je wel echt een toppertje.
0: Dat is echt veel, man.
1: Dat is wel echt heel erg veel. Maar als je kijkt naar oktober 1999, dat is een leuk feitje in het algemeen, was het namelijk überhaupt een hele sterke periode voor vrouwen boven in de Amerikaanse charts. TLC had daarvoor namelijk kort geleden met Unpretty op 1 gestaan.
0: Ja.
1: Dus de vrouwelijke toppertjes waren lekker aan de macht in de Billboardlijst, dus dat is goed.
0: Hopelijk maar, dit jaar weer.
1: Ja, hopelijk lekker veel vrouwenmuziek, daar houden we van. Ja. Dus ik zou zeggen, we zijn niet echt heartbreakers, maar we gaan het toch draaien van Mariah Carey. Komt-ie, Heartbreaker.
2: Yeah. Alright, let's go.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 500 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant en in Limburg door de afgesloten A2. Wat al verder opvalt, op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Een file met een half uur oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht en Zaltbommel. 3 kwartier extra reistijd. A4 daarna richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 1 kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, ja, daar zijn we weer.
1: Ja.
0: Daar zijn we weer. Het is natuurlijk vrijdag. En vrijdag betekent het einde van de week. Ja, je zou het niet zeggen. Maar het einde van de werkweek, laten we het zo zeggen. Want we hebben natuurlijk nog het weekend.
1: Ja. En dat is natuurlijk weekend.
0: Ja, zo. Mooi.
1: Wist je dat?
0: Mooi gezegd. Nee, het is natuurlijk vrijdag. En ja. Wij gaan even een terugblikje doen. Een flashback. Naar Flashback Friday. En we gaan kijken wat we gaan vasthouden en wat we gaan loslaten van deze
1: Zullen
0: week.
1: Zullen we vandaag een keer beginnen met het negatieve? Dus wat weg mag? Want dat...
0: Ja. Wil jij beginnen?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Wat voor mij deze week keihard nee, voor altijd weg mag blijven, is schaar. En een schaar.
0: Schaar?
1: Dan bedoel ik niet een schaar als een gelijk het attribuut, een schaar papier mee te knippen. Nee. Altijd als ik een schaar nodig heb, kan ik hem hier niet vinden. Dat ik kan hier op kantoor, thuis. En dat ik dan denk, niemand weet waar de schaar is.
0: Misschien maar wil de schaar gewoon niet.
1: Nee, weet je hoe dit komt? Omdat mensen nooit een schaar terugleggen waar ze hem vandaan hebben. Ik heb hier onderzoek naar gedaan. Dat is dus en hier op kantoor, maar ook bij mij thuis. Dus ik vind dat
0: ligt
1: overal
0: niet
1: is.
0: Dat jij misschien de verkeerde plek weet.
1: Nee.
0: Oké. Even problemen uitsluiten.
1: Door in het bakje waar ook de pennen en zo bij zitten.
0: Oké, maar dan een andere vraag. Even over, gebruik jij dan vaak een schaar?
1: Ja, nou nee, ik gebruik hem niet vaak. Maar ook als ik hem nodig heb, is hij er niet. Ja.
0: Oké. Nee, dus. Dit snap ik. Dus een tip als je ooit daar niet tevreden wil houden. Geef er een schaar of leg de schaar op een goede plek.
1: Wow, ja, ik heb hem gewoon in mijn eigen etui nu eentje zitten.
0: Toch?
1: Dat heb ik nooit gezegd. Niemand weet dit.
0: Spannend.
1: Dan is die ook weg.
0: Ik ga wel voor je verjaardag een schaar maken.
1: Ja, fijn.
0: Oh maar.
1: Anyway. Wat had jij?
0: Wat van mij weg mag, is uitbuiting van stagiairs. Zullen we gewoon stoppen met stage lopen? Ja, ik weet dat jij hier gekomen bent door een stage. Maar stage lopen, echt, ik heb zo'n haat.
1: Ik ook.
0: En waar heb ik dan precies haat naar? Ten eerste dat je het 5 dagen per week moet doen. Voor een stagevergoeding, daar zeg je u tegen, maar niet heus. Dat is echt het laagste van het laagste. En ik weet dat ze nu nog niet verplicht zijn om het überhaupt te geven.
1: Ja,
0: maar jij vraagt 40 uur van een student, die misschien al best wel een duur leven heeft. En je krijgt zo weinig geld voor zoveel wat je moet doen. Je hebt geen tijd daarnaast om te werken. Daarnaast, de meeste stageplekken zijn ook nog verschrikkelijk vervelend. Want je wordt gewoon behandeld alsof je een container bent. Spreek niet uit eigen ervaring.
1: Ik voel jou. Mijn vorige stage voordat ik hier kwam had het ook. Maar jongens,
0: Daan voelt hier zo vervelend dat ze gebleven is.
1: Maar dan heb ik even 1 tip voor jou. Voor ouders, studenten, iedereen. Er is nu een hele grote... Hoe noem je dat? Dat je een handtekening kan zetten. Ik weet niet hoe je dat noemt. Campagne? Petitie? Een petitie! Er is nu een hele grote petitie bezig om verplicht stagevergoeding te geven. Want HBO is al verplicht. Maar
0: dat wordt een wet.
1: Dat is dus nog niks eigenlijk. En MBO helemaal niet verplicht. Maar daar zijn ze mee bezig tekenen.
0: Mijn voorstel is, laat iemand stage lopen 3 dagen per week en de rest gewoon vrij.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar de goede momenten. We eindigen positief. Wat is jouw goede moment van de week?
1: Luisterboeken. Ik ben een lezer. En dan zeg je, luisterboeken? Ja, ik wil heel veel lezen, maar ik heb vaak de tijd er niet voor. En ik heb dus nu gewoon heel erg slim bedacht. Dat ik ook denk, hoe ben ik hier niet eerder op gekomen? Om gewoon een luisterboek aan te zetten. Gewoon het boek wat ik ook echt fysiek aan het lezen ben. Want dan kan ik tijdens het strijken, tijdens als kind OV is, kan ik gewoon door luisteren. En dan heb ik er wel tijd voor.
0: Wauw, wat slim. Ik denk dat dat misschien voor mijn spanningsboog ook beter zou zijn. Want een boek ga je mij echt niet zien opentrekken. De laatste keer dat ik dat gedaan heb was in de brugklas en
1: het
0: verplicht moest van Nederlands.
1: Een boek openslaan, het is aan de ene kant heel makkelijk, maar ook moeilijk. Omdat het is een groot ding, het zit dan in je tas, het kan niet overal. En je oortjes in kan vaker.
0: Ik vind het een hele slimme bereden.
1: En jij, Robine?
0: Oké, ik was deze week... ik ga het voor de laatste keer melden, jongens. Want dan is genoeg geweest. Was ik met mijn vader op vakantie.
1: Oh, echt?
0: En en het was echt hartstikke gezellig. En ik ben echt een persoon die heel erg houdt van leuke dingen doen en herinneringen maken. Dus dat vind ik mijn positieve moment van de dag. En eigenlijk van de week en van mijn leven. Om leuke dingen en herinneringen te maken met vrienden, familie en gezellige mensen. Maar als jullie deze week nou denken, ik heb niet goed genoeg en leuke herinneringen gemaakt met leuke mensen, koop dan de laatste kaartjes voor Vroeger Was Je Anders. XXL morgen in Scheveningen. En wie weet maken wij morgen met jou ongelooflijk leuke herinneringen op een fantastisch feest.
1: Ja.
0: Ja,
1: vind je mooi gezegd.
0: Vind je dat mooi gezegd?
1: Ja.
0: Ik vind het ook mooi gezegd. Zullen wij nu gewoon weer stoppen met praten en lekker muziekje aanzetten?
1: Oké.
0: Omdat jij het bent.
1: Ja.
0: Daar komt-ie.

0: over.
1: Ja, wat een gillenthousiasme, Robin.
0: Oh,
1: want het is vrijdag, oh my god. En dat is weekend. En in weekend betekent leuke dingen doen. Ga jij wat leuke dingen doen?
0: Vroeger was je anders, XXL.
1: Ja, ga je andere leuke dingen doen?
0: Is dat niet jouw definitie van leuk?
1: Ga je ook andere
0: Ga ik andere leuke dingen doen?
1: Uitkateren?
0: Nou, ik denk misschien wel een avondje stappen, maar ja, dat is niet
1: dat is dus vroeger.
0: En verder weet ik het eigenlijk niet. Nee, heb jij nog speciale plannen?
1: Nee.
0: Maar voor de mensen die het nog steeds niet weten, en wij ook niet, heb ik hartstikke leuke dingetje uitgezocht wat we kunnen gaan doen.
1: Oh my god, vertel.
0: Tip 1 is Superfly in het paard in Den Haag zaterdag. En daar staat Green Tea Peng. Die gaat Superfly zaterdag verder in het paard met een festivalprogramma lekker inleiden. Dus dat is heel leuk. En dan denk je, wat voor stijlen komen er allemaal voor?
1: Tell
0: we
1: us.
0: Hebben soul, we hebben jazz, we hebben funk en nog veel meer. Dus ik zou zeggen, heb je zin in een avondje paard en muziek? Ga lekker naar Superfly.
1: Pida. Ja, en ik heb ook een tip meegenomen.
0: Nee joh.
1: Ja. Want Linde Scheune staat zaterdagmiddag op Danielsplein in Nijmegen.
0: Ja, leuk.
1: Ja, dat is,
0: sorry. In Nijmegen, ja.
1: Dat is een mooi excuus voor een dagje stad met Nederlands vlot bij.
0: Ben je ooit een keer in Nijmegen geweest?
1: Weet ik niet.
0: Ik heb dus sommige steden waarvan ik dan... Het is een hele bekende stad en je weet waar het ligt. En je weet misschien ook wel wat er te doen is. Maar je bent er gewoon nog nooit geweest. Ken je dat?
1: Ik weet vaak niet waar een stad ligt.
0: Ik had dat dus heel erg met Arnhem.
1: Arnhem?
0: Ik was dus nog nooit in Arnhem geweest. En dit jaar was het concert van Suzanne Freek in de Gelredome. En toen ging ik... Hoort jou nou zucht?
1: Nee.
0: Pas op, hè. En toen ging ik daarheen. En toen besefte ik me dat Arnhem best wel een grote Nederlandse stad is. Maar ik was daar nog nooit geweest.
1: Ik ook niet, denk ik.
0: Wat een... Nee, ja. Dus ik heb dat ook een beetje met Nijmegen. Dat lijkt me een leuke stad, maar ik ben
1: ik ben wel in Nijmegen geweest, trouwens. Jawel.
0: Wat heb je in Nijmegen dan?
1: Mijn pleegboer, die zit bij Defensie. En dan heb je zo'n familiedag.
0: En dat was in Nijmegen?
1: Volgens mij wel.
0: Hebben jullie nou nog leuke dingen naast Superfly en Linda Schöne te doen? Laat het even weten, want misschien kunnen wij nog inspiratie opdoen en het in ons weekend plakken.
1: Ja.
0: Maar over het weekend gesproken, wij hebben hier een artiestje klaarstaan die we gaan draaien, die eigenlijk wel heel veel met het weekend te maken heeft. Sterker nog, het zit in zijn naam.
1: Nou, nee joh.
0: Ja, echt waar. We gaan lekker een nummertje van The Weeknd draaien. En ik heb er één gekozen, want vind je ook niet altijd dat het weekend zo snel voorbij gaat?
1: Ja.
0: Ik hoor dat zo vaak dat mensen zeggen, ja, het weekend is voorbij
1: gevlogen. 5 dagen weekend, 2 dagen werken.
0: Ja, ik ben voor, want ik heb
1: onze generatie uitspraak.
0: Klopt. Nee, ik heb echt het idee dat het weekend veel te snel voorbij gaat en dat je bijna geen tijd meer over hebt. En laat The Weeknd daar nou een mooi liedje over geschreven hebben met Out of Time.

0: En dan is het alweer het einde van de uitzending van Achteraan Sluiten vandaag.
1: Ja.
0: De tijd vloog voorbij. Ik hoop dat jullie of lekker thuis zijn of niet in de file staan of bijna klaar zijn met werk. En lekker het weekend inluiden. Wij zijn in ieder geval zo meteen weg. Maar de leuke muziek is natuurlijk niet weg. Want wat hebben we hierna?
1: Ja, we hebben 90s Noise.
0: Met Monique en Pasquinel. En die nemen jullie mee door de gehele 90s. En er komen een paar leuke artiestjes voorbij.
1: Ja, want ze gaan terug naar een bepaalde datum.
0: Ja.
1: Wat, dat is een verrassing. Dat hoor ik straks.
0: En ze gaan het hebben over Bryan Adams, Kylie Minogue. En voor de Nederlandse fans Willeke Alberti. Alles komt voorbij.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, ik zie geen enkele reden waarom jullie niet meer zouden luisteren. Dus niet met je vingertjes aan de knop zitten. Ik zou zeggen, Danique, bedankt.
1: Ja, jij ook.
0: En ik zie jullie en spreek jullie later. Veel plezier en een fijn weekend.
1: Ja, doei hè.
0: Doei.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Het streekvervoer ligt volgende week woensdag de hele dag grotendeels stil door een landelijke staking. Alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden dan bussen. Bijna 13.000 medewerkers doen mee aan de actie omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Vakbonden FNV en CNV eisen onder meer hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. De Poolse politie heeft meerdere tieners aangehouden vanwege bedreigingen met schoolaanvallen na geruchten over een zogenoemde bloedige vrijdag. De politie is op grote schaal aanwezig bij scholen nadat bij twee steekincidenten deze week een dode en meerdere gewonden vielen. Er is geen bewijs gevonden voor een landelijke online uitdaging die de aanvallen zou aanjagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met 600 kilometer file. Het is aansluiten op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. Wat verder opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Bijna drie kwartier extra reistijd door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Woerden. 20 minuten door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Hagestein en Werkendam. Drie kwartier. A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Vrijdag 4 uur. En dat betekent 90's Noise met Monique en Pascal op Girl Power Radio.

0: Een hele goede middag en welkom bij de 90's Neus op deze mooie vrijdag. 9 oktober is het zelfs alweer. Waar gaat het hard, hè, Passie?
1: Het vliegt voorbij.
0: Ja, we gaan naar 9 oktober 1991, deze aflevering. En deze dag was een woensdag. En wat gebeurde er allemaal deze dag? Weet jij iets mij te vertellen over bijvoorbeeld een artiest of misschien sport of het weer?
1: Nou, we kunnen zeker wat over een artiest vertellen. Deze dag overleed Roy Black.
0: Oh.
1: De Duitse bekende slagenzanger, een acteur Roy Black, overleed op 48-jarige leeftijd. Dat is geen leeftijd.
0: Nee, dat is toch veel te jong.
1: Hij is heel erg jong, ja.
0: Dat begin je leven net een beetje, joh. Ja, toch?
1: Ja, er was ook nog wat voetbalnieuws. Je had Zweden-Nederland. Het Nederlands elftal speelde een oefeninterland tegen Zweden. Die met 3-1 werd verloren.
0: Dat kan je eigenlijk niet meer voorstellen. Tegenwoordig zijn we wel iets beter dan Zweden, vind ik. Ben je daar niet mee eens?
1: Ja. Het moet allemaal blijken, Monique. Het moet allemaal gaan blijken.
0: Waarom ben je serieus vandaag, Bas?
1: Ja, het is vrijdag. Moeten we even serieus het weekend in, hè?
0: Ja, dat is waar. Het weer. Ja, het weer op 9 oktober 1991 werd gekenmerkt door een extreme zware en plotseling opkomende mist in de ochtend. Die later overging in een redelijke zonnige en frisse, warme herfstdag. Het zicht was echt slecht. Het was maar kleiner dan 100 meter. En dat leidde toen de tijd tot een hele grote kettingbotsing op de A16 en het staken van een voetbalwedstrijd.
1: Oké. Okay, ja. Ik vind het verschrikkelijk mist. Ik vind het eng.
0: Ja, ik heb liever gewoon regen.
1: Ik heb liever gewoon lekker droog. Maar ik vind mist. Ik ben ook wel eens dat je zo'n mistbank inrijdt. Weet je, dat je rijdt. Ik heb mijn schoonouders wel eens weggebracht naar Schiphol. En dan kwam je tussen die weilanden in. En dan reed je ineens boom, zo'n mistbank in. Weet je wel? Tussen die weilanden in. En dan is dat zicht gewoon zo. En dan.
0: Ja, het is gewoon super slecht dan. Ja, je weet niet of het iemand stilstaat.
1: Nee, dat. Als daar toevallig een vrachtwagen heeft geremd en je rijdt daar met 120 kilometer tegenaan. Ja, je gaat natuurlijk je snelheid minderen. Maar je kan het ook niet te langzaam gaan rijden, want anders zit er iemand tegen jou aan.
0: Ja, en dat is meestal waardoor ook die kettingbotsing komt. Mensen schrikken.
1: Ja, gaan de eerste reactie is vol op die rem.
0: Ja
1: dat is de link. Ja, ik vind het.
0: Ik vind het niks.
1: Ik word daar niet vrolijk van mist, nee.
0: Nee, inderdaad. Ja, er was ook een voetbalwedstrijd waardoor. Die werd gestaakt, hè, die dag.
1: Ja, daar kan ik jou wat over vertellen.
0: Oeh.
1: Ja. Ja, de gestaakte voetbalwedstrijd door de mist was diezelfde mist. Zorgde ook voor het voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles Telstar. Die werd na slechts 17 minuten definitief gestaakt. Omdat het zicht op het veld volledig was verdwenen.
0: Ja, volgens mij ken ik die beelden nog wel. Want ze proberen dan nog met een oranje bal te gaan spelen, hè, in die periode. Maar. Je zag gewoon niks meer.
1: Nee, maar ook voor het publiek is het niet leuk, hè? Want als jij de andere kant van het veld niet kan zien, dan word je daar niet vrolijk van. Als je daar een kaartje voor hebt betaald en je ziet niks.
0: Ja, mits het een hele slechte wedstrijd is.
1: Ja, soms hoop je dat er wel eens een beetje mist opduikt. Ja, op het Prins Klausplein kunnen we af en toe wel wat mist gebruiken, dus laten we het zo zeggen.
0: Ja, nu zeker, ja. De temperaturen waren maar 13,3 en een minimumtemperatuur was maar 10 graden. Maar nadat de mist was opgetrokken, ging de kwik weer heel snel naar een aangename temperatuur van 18,5 graden.
1: Dat is een prima temperatuur, toch?
0: Ik vind het heerlijk. Het is een beetje net zoals vanmorgen.
1: Ja.
0: Zonder mist.
1: Ja, perfect.
0: Toch? Ja. Het was inderdaad wat we al zeiden. Die A16 was het de grootst verwoestende kettingbotsing van Nederland in de geschiedenis toen. Het was meerdere doden vielen toen de tijd. En voertuigen vlogen in brand. Ja, oh, je moet er toch niet in denken dat je erin hebt gezeten, hè?
1: Nee.
0: Oh. Gelukkig gaat het allemaal wat beter.
1: Laten we lekker naar wat vrolijke muziek gaan.
0: Ja, we gaan lekker muziek draaien, want daar zijn we hier voor. En dan komen we dadelijk terug met de tv-series. Ik ben benieuwd.

0: Don't You Want Me van Felix.
1: Ja. Oeh, dat smaakt.
0: Ja, die had je ook nog.
1: Ja. Sorry, heel flauw ben ik. Hey, we gaan naar tv-series en we gaan naar het leven van... Vrienden voor het leven. Zo moet ik het zeggen.
0: Vrienden voor het leven, ja. Met Oedipus en Elle.
1: Ik vond dat zo geweldig. Ja. Echt waar. Nou, vertel maar een beetje voor de mensen die het niet weten waar deze serie ongeveer
0: ging. Ja, dat was in 1991 een gloednieuwe comedieserie rondom het samenwonende stel Eddie en Ellen. En Eddie werd gespeeld door Peter Lusse. En Ellen werd gespeeld door Mary Malou van Stennis.
1: Ja.
0: Ja, dit was een hit waar iedereen sprak erover op het schoolplein, op de werkvloer. En de serie won zelfs in 1991 de Gouden Televisiering. Ja, dat was een stel wat samenwoonde. En dat was, die zaten op de bank. Het was Ellen en Ed. Hè? En dan gingen ze ook vaak bij Ed zijn moeder en vader op bezoek. En die vader die was altijd een beetje in droomland. Wat ik me kan herinneren. En dus was er uw moeder alles aan het vertellen. Ja, want onze Oedipus. Ja, want die kon goed leren. En dan was het, hè, vaders? En dan zei hij, wat lief. Nou, dat onze Oedipus zo goed kon leren. Oh, ja. het was legendarisch. Ja, en ik vind, dit was echt zo'n serie waar ik nu van denk van... Waarom gaan we Peter Lusse en Mary Lou niet gewoon weer bij elkaar brengen? En dat die nu de vader en moeder zijn en dat... Een van hun kinderen gaat samenwonen als een soort nieuwe vrienden voor het leven.
1: Ik denk dat
0: onwijs, dat lijkt me onwijs leuk om dat weer te zien.
1: Ik denk dat het gewoon een hit wordt.
0: Ja, die Mary Malou, die woont op Scheveningen. En ik zie daar wel eens lopen. En die is wel wat ouder geworden ook natuurlijk. Want ik ben ook wat ouder geworden sinds 1991.
1: Oh, nou, ziet je niet hoor. Ziet je niet.
0: Maar het is een hele vrolijke, lieve vrouw.
1: Ja, het was inderdaad een idee van de Britse serie, hè? The Two of Us.
0: Oké.
1: Daar is hij op gebaseerd. En Danny de Munk heeft toen de tijd de titelsong hiervoor gemaakt. Jongens, je moet dat gewoon eventjes een dingetje van terugkijken. Want er staat heel veel op het internet hierover. Maar het is legendarisch gewoon. En als ze deze serie nu gaan herhalen, ga ik weer kijken.
0: Ja, ik ga hem zeker kijken. Maar is het niet leuk dat we gewoon even het liedje van Danny de Munk draaien, Vrienden voor het Leven?
1: Ja, natuurlijk. Het lijkt me een hartstikke leuk idee. Want dan komt ook weer een beetje dat oude gevoel weer terug, toch? Ja. Van de serie.
0: Ja.
1: Gaan we dat lekker doen, Vrienden voor het Leven van Danny de Munk. MUZIEK.

0: Ja, het is tijd voor films uit 1991. En er waren twee, denk ik, bekendste films van die tijd. Ik begin met over Thelma en Louise. Ja, heb je die film al eens gezien, Pas?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Misschien als je mij wat erover vertelt.
0: Oké.
1: Dan schiet mij wat er binnen, maar nee. Nee.
0: Okay. Nou, Thelma is getrouwd met Daryl en die ziet liefst zijn vrouw achter het aanrecht staat. En zodat hij lekker ongestoord tv kan kijken. Maar de 10 jaar oudere Louise werkt als een serveerster in een eethuis. En ja, ziet de man wat minder. En om de sleur een beetje te doorbreken gaan de twee vriendinnen lekker op een soort, roadtour.
1: Oké,
0: okay.
1: Lekker zo'n vriendinnentoertje.
0: Ja, in een Opel Ford Thunderbird. En uit 1966 een cabriolet. Ja, dat moeten we wel even zeggen, hè, jongens. Want het is een schitterende auto. En de ontwikkelingen raken in stroomversnelling. Als Louise in een bar gaat en een man neerschiet. Want die probeert Thelma te verkrachten. Dus ze slaan op de vlucht richting Mexico. Maar omdat ze vrezen dat de beroep op noodweer niet geloofd zou worden. Moeten ze toch een plannetje gaan verzinnen om daaruit te komen. Dus onderweg ontmoeten ze ook nog een overvaller. En die gaan hun vertellen om iets te beroven. Want het spaargeld van Louise is ook nog eens een keer gestolen. En dan zit er een politieagent achter hun aan. Nou, en die lijkt niet te geloven dat ze het slachtoffer zijn van de omstandigheden. En het bekendste stukje van dit film is dat ze met hun auto van de klif bij de Great Canyon afrijden. Mm. Het zijn dus eigenlijk twee vrouwen die lekker van alles en nog wat uitvreten, maar eigenlijk aan een trieste dood komen. Dus
1: dat zegt maar even niks. Ik weet dan wel dat er een andere film in 91 inkwam en die zegt maar wel heel wat.
0: Nou, vertel mij dat dan maar.
1: Ja, dat was natuurlijk Terminator 2 met Arnold Schwarzenegger.
0: Ja.
1: Ja, dat was een film ook, hè.
0: Oh, ja.
1: En die ben ik natuurlijk in de bioscoop gaan bekijken. Ja, dit was de film van het jaar. Arnold Schwarzenegger keerde terug als T-800. Maar dit keer als beschermer. En de film stond bekend om special effects. Hè. De vloeibare T-1000 waren revolutionair voor 1991. En de bioscopen pelden uit.
0: Ja, het was en toen de tijd dat het heel lang duurde ook voordat je een kaartje kon krijgen. En je kon dat nog niet online bestellen, dus je moest er echt naartoe.
1: Nee, je moest gewoon naar de bioscoop. En dan kwam je bij de bioscoop en dan stond er een bordje uitverkocht.
0: Ja.
1: En dan ging je proberen nog ergens anders te kijken naar een andere bioscoop. Ja. Dat was gewoon zo. Ja, dan stond je bij de bioscoop en dan, de kaartjes zijn uitverkocht.
0: Ja, dat is echt bizar.
1: Kan je niet meer voorstellen.
0: Nee, tegenwoordig doet iedereen online en dan kan je je stoel uitzoeken.
1: Ja.
0: Vroeger kreeg ik gewoon een kaartje en als je pech hebt, zat je op rij 1. En had je kramp in je nek aan het einde van de film.
1: Maar dan was je überhaupt blij dat je erbij kon zijn.
0: Ja, zeker. Ja. Ik heb hem volgens mij niet in de bioscoop gezien. Moet ik eerlijk zeggen. En Thelma Louise ook niet, maar die heb ik voor mij veel later een keertje op tv voorbij zien komen. Terminator.
1: Ja, mooi. I'll be back.
0: Ja, inderdaad. En wij zijn dat ook zo meteen met wat stond op nummer 1 op 9 oktober 1991.

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 650 kilometer file. Er is veel vertraging op de wegen tussen Utrecht en Brabant. En in Limburg is het druk door de afgesloten A2. De A2 richting Maastricht is door werkzaamheden dicht bij Roosteren. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Culemborg staat een file met een kwartier oponthoud. Daar is een rijstrook dicht door werkzaamheden. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuwleusen en Knoop het Wartenbroek. Drie kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoop het Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een aanrijding. Eén rijstrook is dicht. De A15 Europort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug. Een uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Will Power van Shampoo. Heerlijk.
1: Ja, hè? Will Power Radio.
0: Ja, geweldig. Hé, we gaan naar de nummer 1. Die op 9 oktober stond, 1991. Het was een woensdag. En de Canadese rockzanger Bryan Adams stond op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met zijn gigantische hit Everything I Do for It For You.
1: Ja, die kan ik me wel zeker herinneren, ja.
0: Het was niet alleen in Nederland, maar hij stond ook in Engeland op nummer 1. Alleen in de Verenigde Staten stond Marky en de Funkies met een ander nummer. En dat kwam wel, hè, want in die tijd liepen we niet gelijk. Nu is het tegenwoordig wel een beetje...
1: Ja, internet, hè.
0: Ja, een beetje gelijk.
1: Ja.
0: Wat weet jij nog van dat nummer eigenlijk? Ik weet alleen dat hij inderdaad volgens mij best wel lang in de top 5 heb gestaan ook hiervan. En ik vond het eigenlijk wel een lekker nummer van Bryan Adams.
1: Ja, ik ook. Het was een lekker nummertje, ja.
0: Zullen we hem gewoon lekker gaan draaien?
1: Ja, dat lijkt me lekker. Waren er nog wat andere nummers? Nummer 1, 2, 3 of zo? Waren er nog wat...
0: Ja, Army of Lovers was natuurlijk.
1: Ja.
0: L.A. Style.
1: Oh.
0: Of James Brown is dead.
1: Ja, James Brown is dead. En was er nog iets Nederlands in de lijst?
0: Mannenkoor, Karrespoor, jongens. Oh. Lekker op de trekker.
1: Ja, dat is lekker op de trekker.
0: Jij mag die dadelijk gaan zingen helemaal.
1: Ja, mag ik hem gaan zingen?
0: Jij mag hem helemaal gaan zingen.
1: Oké, gezellig. Maar we gaan eerst naar Bryan Adams.
0: Ja. We gaan de nummer 1 draaien van week 41 in 1991.

0: Ja, we gaan eventjes naar de iconische merken in de tijd van de 1991. En vandaag heb ik gekozen voor frisdrank.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja. Het is natuurlijk heel wat anders. Hè. Het was veel goedkoper natuurlijk. Maar of je nou naar de supermarkt ging of naar de sportkantines, steenvast kwam je deze frisdrankjes tegen. Hè. Pepsi en Coca-Cola gingen de oorlog aan natuurlijk, hè, voor de cola.
1: Ja, dat was een strijd, hè?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds liever Coca-Cola.

0: Coca-Cola hebt dan Pepsi.
1: Ja, ik ben ook een Coca-Cola liefhebber. Ja. Ik ben geen Pepsi. Nee. Ja.
0: Zeker niet de light versie, want dat schuimt, jongen, daar word je helemaal gek van.
1: Nee, geef mij maar zero.
0: Ja, ja, dat
1: vind ik ook lekkerder dan light.
0: Ja.
1: Cola light vind ik minder lekker als... Ik vind cola zero prima.
0: Ja, dat is beter. Maar van Pepsi vind ik het niet lekker.
1: Nee, Pepsi. Ik vind sowieso Pepsi niet lekker. Maar dat is mijn... Ja.
0: Nou ja, cherry coke kwam toen de tijd ook op.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch wel... Ik vind het wel lekker voor zo'n keer afwisseling.
1: Nou, omdat je het af... Dan zie je dat staan en denk je... Oh ja, even die smaak weer. Even de herinnering weer bovenhalen. Even die cherry coke één keertje. Ja.
0: Eén keertje weer. Dat is wat ik... Joy. Ken je Joy nog?
1: Joy. Waren dat niet een beetje van die neonkleurige drankjes?
0: Ja, dat klopt helemaal, ja. En ze hadden inderdaad de smaken sinaasappel of citroen. Ja, het was van die herkenbare brede glazen flessen. Hè? Jongens, toen hadden we nog flessen. Glazen flessen. En het was een dorslessen op een kinderfeestje. Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen toen de tijd wel kregen inderdaad op de verjaardagen. Kinderfeestjes inderdaad. Ik denk dat wij het zelfs aangemengd kregen met water. Hmm. Maar je ziet het, heel veel suikers kregen we toen naar binnen, jongens. Ja. Hershey, ken je dat nog?
1: Ja, dat staat me ook nog wel bij, ja.
0: Ja, dat is een Hollandse betaalbare alternatief voor de grote 1,5 liter flessen. Onder andere voor cola en sinaas. Het was gewoon eigenlijk een
1: Nederlands merk. Het was gewoon een goedkope...
0: 3S, ja, had je ook vroeger,
1: ja, dat was een beetje die dingen, ja, 3S Hershey.
0: Ja, nou, ik denk de volgende dat jij die kent. En dat je dat waarschijnlijk ook heel veel hebt gedronken. Dat was Punica.
1: Oh, hou op.
0: Ja?
1: Ja. Ja, en dan had je ook een reclame, dus had je daarbij bij Punica.
0: Nou, vertel het eens.
1: Nou, dat was dan vaak een poppetje of iets. Die was dan, die had dorst. En oh, ik heb zo'n dorst. En dan hier kreeg je, neem Punica. Dan werd dat in die tv, kreeg hij dan Punica. En dan nam hij slokje. Oh, maar ik heb nog veel meer dorst. En dan zei, kom dan naar de Punica-oase. Dan kwam die uit die tv. Drink Punica, er is genoeg voor iedereen. En dat moest dan een dorstlesser zijn, hè? Maar ik kan jou vertellen, dat was één zoete... fruitige troep in een fles met een grote brede hals. Als je die dop eraf draait, hoorde je op.
0: Oh ja.
1: Weet je, het was echt het was net... zo'n dop was eigenlijk een klein shampot dopje, weet je wel?
0: Ja, ja, die nog op de Suderans soms.
1: En dan hoorde je echt zo... Maar ja, als kind zijnde wilde je natuurlijk altijd wel eens uit het fles drinken.
0: Ja.
1: Maar dan kreeg ik een hengst van mijn moeder, want dat mocht natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Maar Punica had gewoon die brede hals en dat was gewoon te breed om uit te drinken. Dus dat moest je voorzichtig doen. En als je dat dan te gortig deed, ging dat over je kleren en over de vloer. Nou, ik kan jou vertellen, meer suiker als daar zat daar die in. Dus dat plakte. En dan, wie heeft weer uit die fles gedronken? Dan had ik weer uit de fles Punica gedronken. Maar dat was geen dorstlesser. Daar kreeg je alleen maar meer dorst van.
0: Is het een soort taxi-achtig? Vergelijkbaar met taxi van
1: kan
0: nu?
1: Het wel een beetje met, ja, toen had je ook taxi. Maar je kan het wel vergelijken met taxi. Het was een hele... Je kan het een beetje vergelijken met zo'n fruithapje.
0: Ja.
1: Maar dan vloeibaar.
0: Oh ja. Ja. Ja, dat is wel heel zoet.
1: Ja.
0: Ja, nou had je nog chok, dat ken ik dan zelf niet.
1: Oh, chok, jawel.
0: Dus ja?
1: Dat waren kleine vierkante pakjes. Die had je in bananensmaak, chocoladesmaak, aardbeien.
0: Ga ik dan ook vernieuwen of zo?
1: Ja, ik denk ook vernieuwen. En daar stonden daar stonden afbeeldingen op. Chok weet ik zeker, want dan die gaan we op Insta plaatsen. En had je een apie, die was voor banaan.
0: Ja.
1: En ja, daar stonden afbeeldingen. Ja, dat weet ik zeker. Chok.
0: We gaan dan daar even zoeken.
1: Iedereen zit aan de chok, werd er dan gezegd.
0: Misschien als of ik daar een chok
1: is. Je geeft geen chok, maar cholk was het.
0: Ja, cholk.
1: Cholk.
0: Ja. T-J-O-L-K.
1: Iedereen zit aan de cholk, hoorde je dan. Ja, die weet ik zeker.
0: Ah, dan gaan we dat doen. Ja, in 91 kwamen er ook zeg maar de blikjes, hè? De verpakkingen. Dus alleen die blikjes waren nog totaal echt iets anders dan wat we nu hebben.
1: Nou, de blikjes, kan ik herinneren, dat waren van die hele smalle, die moest je opentrekken. Als je, dat liep in een puntje, een soort druppelvorm.
0: Ja.
1: Die trok je dan
0: en dat trok je helemaal er vanaf.
1: Dat moest je er vanaf trekken. Nu duw je hem in, maar dat moest je er vanaf trekken.
0: Ja.
1: Dus die drukte hij in en dan moest je naar je toe trekken. Dat was zo'n druppeltje en dat was dan je blikje. Als je dan kut deed, dan ging die dus niet open.
0: Ja.
1: Dan brak je hem af.
0: Ja, dat heb ik ook vaak gehad. Maar die heb ik ook nog wel eens met die blikjes. Inderdaad, gewoon tomatenpuree of zo.
1: Ja.
0: Ja, dat was eigenlijk een beetje wat er toen de tijd gebeurde met het drinken en noem maar op allemaal. Ja, we hadden ook nog wel een Hero Pearl en Jersey. Die heb ik nooit gedronken. Dat was
1: Hero had je denk ik Cassis.
0: Ja, Cassis.
1: Cassis Hero, ja.
0: Het was een beetje een mildere frisdrank en scoorde eigenlijk alleen maar met een smaak cherry. Ja. Van Jersey. We zijn bijna aan het einde van het eerste uur al. Dus we gaan zo meteen naar het journaal. En daarna komen we terug. Ja, tjoh, wat hebben we nog meer? Discotheek natuurlijk. En we gaan terug naar een discotheek waar jij, denk ik, hele verhalen over kan vertellen. Kan ik je nu al vertellen.
1: Oké.
0: Wat hebben we nog meer? We gaan prijsvergelijking doen. Met prijzen van nu en prijzen van vroeger.
1: Oh, leuk.
0: En natuurlijk nog veel meer muziek. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen. Luister eventjes of er ergens file staat. En ja, eigenlijk hoop ik dat je gewoon lekker in de file staat. En dan kun je nog voorlopig nog een tweede uur doen.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Topsport Amsterdam, de organisatie die topsporters en sporttalenten in Amsterdam ondersteunt, moet op zoek naar een nieuw kantoor na de brand in het Olympisch Stadion. Door de schade is de huidige werkplek bijna een half jaar onbruikbaar. De brand ontstond afgelopen nacht in de kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion. De oorzaak wordt nog onderzocht. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet, dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. De Nederlandse Romy W. ontkent dat er sprake was van ontvoering van de Belgische kleuter Dien, die in januari 2022 om het leven kwam. Dat zei ze vandaag tijdens haar proces in Gent. Haar Belgische ex-vriend Dave de K. heeft bekend dat hij destijds het jongetje in zijn auto heeft doodgeslagen. Dan het weer nog. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard. Het wordt 12 tot 18 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. En af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen. Morgen wordt het 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat 650 kilometer file. De meeste vertraging is daar in de zuidelijke helft van het land. Op de wegen tussen Utrecht en Brabant loopt het vast en in Limburg door de afgesloten A2. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en Knopend Oude Rijn. Ruim een half uur extra reistijd. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Knopend Ketelplein. Een uur vertraging. In het noorden van het land op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuw-Leusen en Zwolle Centrum een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoop het Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Sta jij vrijdag in de file? De night is loos. Laat je auto weer rollen. Luister vrijdag tussen 4 en 6 naar Monique en Paskin.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de 90's Noise op deze mooie vrijdag. We gaan het hebben over bekende discotheken uit de jaren 90.
1: Ja, welke heb jij gevonden, Monique?
0: Ja, eentje waar wij denk ik, als wij minder in leeftijd hadden geschild, elkaar tegen waren gekomen.
1: Oké.
0: We gaan het hebben over de marathon.
1: Ach, de marathon.
0: De marathon in Den Haag natuurlijk, hè?
1: Kijk dan.
0: Ja. Waar je dan 's avonds terug moest fietsen naar binnenstad. Tenminste, dat ging bij mij altijd zo. Nou, voor wie buiten de hoofdsteden wilde stappen, dan was echt dit de legendarische Haagse megadiscotheek. Ja, een soort gigantische bruin café met wel 8 bars en een enorme discoballen. Weet je dat nog?
1: Ja, natuurlijk. Ik kan de marathon weer zo voor me halen als ik het daarover heb. Ja.
0: Jij bent denk ik wat 10 jaar later dan mij gegaan, denk ik.
1: Ja.
0: Was er toen al die verbouwing geweest? Of was het toen nog in de originele staat met die houten gebouw, met die mega bruin café met 8 bars?
1: Nee, die was daar toen.
0: En die boomstronken.
1: Ja.
0: Ja, het is in de jaren 70, 80 was die helemaal een hoogtepunt natuurlijk, hè, in deze discotijd. Maar in de jaren 80 kwam natuurlijk de house muziek en bleef de marathon zich vasthouden aan de discomuziek.
1: Ja, ik kan me ook herinneren dat je had de marathon, daar kwam je binnen en dan ging je naar rechts, was dan het bruine marathon, het bruin café, zeg maar, het houten.
0: Ja.
1: En naar links had je de club.
0: Ja.
1: Daar zaten ook wat meer donkere jongens, want daar werd een beetje afro-muziek werd daar gedraaid en R&B en hip-hop en zo. En dat was wat luxer. Daar had je wat luxere stoelen. Dat was een beetje met spiegels. Er stonden wat gokkasten ook. Daar kan ik me herinneren, ja. Maar je kon naar alle twee gewoon lopen.
0: Ja, je kon gewoon heen en weer lopen.
1: Je kon heen en weer lopen tussen de twee in.
0: Ja, nou ja, het is eigenlijk... de marathon is wel heel erg vast blijven houden aan de discotijd. Dat vond ik wel gaaf. Ja, midden in de 90 jaren werd het natuurlijk overgenomen door een andere eigenaar.
1: Ja, werd het de O, volgens mij.
0: Daarna is het toen al de O geworden. Nee, volgens mij was het toch eerst nog de marathon en de O kwam later pas.
1: Was dat later? Oké, dat heb ik niet te zeggen.
0: En... Maar na de overname van die andere eigenaar is nooit meer echt het marathongevoel meer gekomen.
1: Nee,
0: voor mij ging toen ook heel veel mensen naar de tijd toe.
1: De tijd in de binnenstad?
0: Ja.
1: Ja, naast de passage zat de tijd.
0: Ja, met je meters bier die je kon bestellen daar.
1: Ja, kan ik me ook nog herinneren, ja.
0: Maar de marathon, ja, zaterdagavond, dan ging je gewoon lekker heen met z'n allen. En dan, wat ik zeg, dan... was je geld op en dan ging je met de fiets, want de tram was al voorbij.
1: Ja, ik kan me wel herinneren dat wij voor een leuk prijsje met een taxi nog wel terug konden. Dat was nog wel te doen. Volgens mij was dat toen 25 gulden weer terug naar huis. Nou, als je dan met z'n
0: tweeën
1: of drie... Ja, wij woonden bij elkaar. Wij woonden in het Bijlburg aan de Schilderswijk natuurlijk.
0: Ja, ik woonde in Mariehoeven, dus het was wel een stukje verder. Dus wat we heel vaak deden is dan een taxi nemen tot Centraal Station.
1: Ja.
0: En dan het laatste stuk lopen.
1: Ja, we waren vindingrijk in die tijd. Maar toen kon je nog op stap met 50 gulden. Dat hoefde je nu niet meer te doen.
0: Nee, nu dat is meestal de intrek.
1: Het enige wat ik altijd van mijn vader meekreeg... Hou altijd 2,50 over voor de portier.
0: Ja, klopt. Altijd de portier wat geven.
1: Altijd de portier wat geven. Maar ja, dat komt omdat mijn vader zelf aan de deur stond.
0: Ja.
1: En die zei tegen mij, portiers moet je respecteren.
0: Ja. Kwam je daar ook met je matje toen de tijd al binnen?
1: Daar kwam ik gewoon met mijn matje binnen, ja. Daar werd niet zo moeilijk gedaan. Nee, maar ik was daar... Je gedraagde je wel, want je ging er gewoon uit bij de marathon. Ik kan me wel herinneren dat de portiers ook niet zachtzinnig waren daar zo. Want voor was een slootje. En daar eindigde wel eens iemand in de sloot.
0: Ja.
1: Die een beetje vervelend was. Die ging met een natte broek naar huis, zeg maar.
0: Ja, ik heb dat ook heel vaak zien gebeuren inderdaad. Maar ik moet wel zeggen dat toen wij nog gingen stappen, was het een heel ander sfeertje dan nu.
1: Dat heb ik wel het idee van, ja.
0: Weet je wel, we hebben het wel eens vaak over... als je dan tegen iemand aanliep en zijn biertje viel om... dan zei je, oh sorry, ik koop eventjes een nieuw biertje. En dan was het afgedaan.
1: Ja, maar misschien zitten wij wel heel erg in die modus van... dat wij dachten dat het anders was, maar...
0: Ja, of wij hebben gewoon...
1: Er werd ook wel gevochten hoor, in die tijd.
0: Tuurlijk werd er gevochten, want ik ken andere verhalen... Dat mensen inderdaad dan uitdaagden en dan bukten... en dat dan de grote broeren de lul waren.
1: Ja.
0: Ik zal geen namen noemen. Maar daar kunnen we ook nog hele verhalen over vertellen. Ik denk alleen dat in onze beleving misschien nog iets beter was.
1: Hij is gesloopt helaas, hè?
0: Ja. Ja. De O is inderdaad veel later gekomen, inderdaad. Maar dan misschien dat we daar de volgende keer een keertje kunnen over hebben.
1: Over de O. Ja. Maar je moest over het bruggetje heen, hè?
0: Ja.
1: Over het bruggetje en dan stonden de portiers al voor de deur. En dan dacht je van, oh jee, weet je wel.
0: Stond toen die patattent er eigenlijk ook al?
1: Ja, in mijn tijd wel. Ja. In mijn tijd stond de patattent daarvoor. Tenminste niet ervoor, maar voor aan de weg.
0: Ja, voor aan de weg, ja.
1: Voor aan de weg stond er al. Nou, in mijn jeugd wel. Maar ja. Ik weet niet of dit in jouw jeugd. Dat is veel, veel langer geleden.
0: En bedankt, we gaan muziek draaien. Denk ik maar, want nou vind je niet zo aardig meer. We gaan lekker muziek draaien en daarna komen we natuurlijk terug met het volgende. En dat is...
1: Wat kost wat, hè?
0: Ja, ik ben benieuwd. Of

0: meen je niet. We hebben het wel vaker erover gehad, hè, dat guldens zijn euro's geworden. En maar volgens mij is de prijs daarmee ook verdubbeld. Een euro en een gulden. Ja, de meeste mensen kunnen geen guldens meer. Heel simpel.
1: Nee.
0: Heel simpel. Voor mij is het, was het toen de tijd. 1 gulden was 2 zoveel aan euro's. Of andersom was het. 1 euro was 2 zoveel aan guldens.
1: Het was 1 euro was 2,20 euro.
0: Ja. Kijk, je weet het nog.
1: 2 gulden 20.
0: Ja.
1: Zo was het. Dus 1 euro was 2 gulden 20.
0: Nou hebben wij het wel eens over gehad, over snoepjes. Hè? Daar gingen wij naar een drogisterij of een sigarenboer. Daar kon je dan van die pot en dan kon je dropjes halen. En dan kon je soms voor 5 cent, kreeg je gewoon 5 visjes. Van die dropjes. Maar daar houdt ook in met ijs. Ik weet niet of jij hem nog kent. Dat heette, toen de tijd heette het eigenlijk een trio ijzerraket. Kraker. Maar eigenlijk was het gewoon een raketje.
1: Een raketje. Was dat zo'n raketje met chocolade op de punt? Of gewoon zo'n drie kleuren?
0: Nee, zo'n drie kleuren ding okay. Was dat. Ja. En een Solero was toen de tijd er ook al. En dat is natuurlijk van de Ola, hè?
1: Ja.
0: Wat denk jij dat een raketje kostte in 1991? Als je die gewoon los... Hè? Die kon je gewoon loskopen natuurlijk. Dat kan je nog steeds hier. Maar ja. Wat denk jij dat het kostte?
1: 75 cent.
0: Euro's of guldens?
1: Nee, in guldens.
0: In guldens.
1: In guldens. Nee, dat was het guldens. Ik denk 75 cent.
0: Nou, het was 50 cent.
1: 50 cent.
0: En dan omgerekend is dat 0,23 eurocent.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat een raketje nu kost, maar voor mij tikt die gouden 2,5 euro aan.
1: Ja, nee, dat denk ik. Nee, ik denk dat een raketje 1,50, 1,75 kost nu.
0: Ja? Oké. Misschien. Nike Air Max, waar we het al vaak over gehad. De splinternieuwe modellen. Ja, die waren
1: ik weet
0: toen,
1: wat die kosten, ja.
0: Ja, die waren heel duur. 220 gulden toen de tijd. Dus omgerekend 100 euro.
1: En ik heb ook nog wel eens volgens mij... Ja, tussen de 200 en 250 gulden, denk ik, hebben we wel eens voor Air Max betaald.
0: Ja,
1: maar dat was
0: nieuws,
1: echt een hoop
0: hè?
1: Geld, hoor. 250 gulden was echt een hoop geld.
0: Ja, en mensen draaien nu de hand niet meer voor om, hè, dat het 100 euro is, hè, een paar schoenen.
1: Nee, maar je koopt nu gewoon een paar schoenen. Gewoon, als jij nu gewoon een paar schoenen koopt, dan moet je wel uitgaan van al minimaal 100 euro.
0: Ja, maar... Ik bedoel alleen maar te zeggen, wij wisten toen al 220 euro voor een paar schoenen. Of guldens.
1: Gulden.
0: Weet je wel, dat moesten wij keihard voor werken.
1: Ja.
0: En nu kosten die schoenen... En ik ben net zoals jij, hè, want als ik mijn Nike's wil hebben, dan koop ik ze ook gewoon. Maar je geeft eigenlijk gewoon dik 2,500 gulden uit. Reken jij nog steeds terug, soms?
1: Ja.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, stom. Maar ik reken nog steeds terug. Denk ik, jeetje, als ik ergens. Ja, we gaan niet te veel over prijs hebben, want dan gaan we dadelijk. Dan is, we hebben nog meer uitzendingen.
0: Ja, nee, dus, dat klopt. Nee, dus dat, nou ja, en de Levi's, hè, die kocht je natuurlijk in 1991 voor ongeveer 120 gulden. Dat was omgerekend 54 euro nu.
1: Daar koop je nu echt geen spijkerbroek meer voor.
0: Daar koop je geen Levi's meer voor, hoor.
1: Nee.
0: Ja, in Amerika. Ja,
1: ja.
0: En alle nieuws waren natuurlijk toen de tijd ook al wat duurder dan de versies die vorig jaar waren uitgekomen. Het meeste was, en dan gaan we het toch over die bioscoopkaartjes hebben. De Terminator hebben we er net over gehad, of de Science of the Lambs. Wat denk jij wat het kostte om een avondje naar de bioscoop te gaan en dan voor je kaartje?
1: Ja, dat in 1991 dat je misschien een tientje betaalde of zo? 11 gulden?
0: Ja, 11 gulden inderdaad. En volgens mij was het toen de tijd van als een film net uit was, dan betaalde je 12 gulden 50.
1: Oh, dat waren er wat nieuwere films.
0: Nieuwe films.
1: Okay. Ja, ik kan me ook herinneren dat wij hadden op de Herengracht of zat de Riksbioscoop.
0: Oh ja.
1: Daar werden films gedraaid die eigenlijk uit de bioscoop waren. Dan mocht je voor een knaak.
0: Mocht je daar naartoe?
1: Op zondag gingen wij dan voor een knaak naar de bioscoop.
0: Ja,
1: maar als je 5 gulden had, kon je 2 films kijken.
0: Ja. Maar nou, wat betaal je nu voor een kaartje voor de bioscoop? Ik ben al heel lang niet geweest.
1: Volgens mij betaal je nu 17 euro, denk ik, voor een bioscoopfilmpje.
0: Ja, belachelijk. Echt waar.
1: Want als je dat omrekent, dan was het 4,99 euro voor een bioscoopfilm.
0: Ja, dat waren een leuke prijs. Ook daarvoor moest ik gewoon sparen, hoor, trouwens.
1: Inderdaad, maar bioscoop ging jij. Het was niet zo dat je gewoon even 3 keer in de week naar de bioscoop kon.
0: Nee, helemaal niet. Dat was hooguit 2 keer per jaar.
1: Ja, dat was ook een uitje.
0: Ja, dan ging je echt naar het film wat jij wou zien. En toen werd er wel misschien al popcorn verkocht.
1: Ja, zeker. Bij mijn tijd wel werd er popcorn verkocht.
0: En de gemiddelde prijs voor een kaartje is nu ongeveer 16,50 euro, jongens. Pff, waar is die tijd gebleven? 5 euro. Kon je lekker naar de bioscoop? Ja, we gaan En ons eigen... We gaan wel verder zoeken. Want er zijn nog veel meer leuke dingen. Volgens mij net zoals brood en beleg.
1: Ja, gaan we allemaal op terugkomen.
0: Gaan we echt op terugkomen. Want jongens, je schrik je kapot wat de inflatie allemaal hier doet in Nederland. We gaan lekker naar muziek. En dan komen we dadelijk terug naar... Wat is jouw hit uit 1991?

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukspits met 600 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen en op de A2 en A27 tussen Utrecht en Brabant. In Limburg veroorzaakt de afgesloten A2 extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is dicht bij Roosteren door werkzaamheden. De files op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en Echt een half uur vertraging na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Arnhem en Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Staphorst en Zolle een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. A59 Den Bosch richting Oss tussen Knoopend Hintam en Nuland 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, we zijn bij het onderdeel Wat is jouw hit uit 1991 gekomen. Gelijk een oproepje aan onze luisteraars. Heb je nou een nummer die 91 jaar, hè, dus nou zeg 89 tot 2000, iets erboven, 2001 of zo?
1: Ja.
0: Een nummer heb die jij denkt, nou die moeten ze echt gaan draaien. Stuur het op naar ons. Ja. De titel, wij gaan het regelen en de volgende keer dan draaien we hem. Zet je naam erbij en misschien wel iets leuks. Misschien dat het je favoriete nummer was als je naar de training ging of zoiets. Of jouw clublied of weet ik wel wat.
1: Ja.
0: Zoiets toch?
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, uit 1991. Ja, een van mijn favoriete nummers is van Salt and Pepper.
1: Oh, ja, die waren wel goed hè?
0: Ik vond ze geweldig.
1: We waren toch ook van... Push it. Push it, really good. Ja. Ja, maar ja. Deze heb jij niet gekozen?
0: Deze heb ik niet gekozen, nee. Ik heb Let's Talk About Sex.
1: Oeh, ja, dat was ook een hele leuke...
0: Ja, dat is een van de meest besproken en gedraaide hip-hop nummers in 1991. Dus die gaan we dus meteen van mij draaien. En wat gaan we voor jou draaien?
1: Ja, ik heb iets harders gekozen. Dat kwam in en dat komt omdat jij mij net weer herinnerde wat er op nummer 3 stond.
0: Oh ja.
1: In 1931. Maar ja, dat was L.A. Stellen met James Brown is Dead.
0: Ja,
1: ja, dat was dat was een beetje de inkomende van het house.
0: Ja, deze is helemaal keihard ook.
1: Ja, die draaide ik dan ook hard. En dan werd er naar boven geroepen, zet die radio wat zachter. Die werden helemaal gek. James Brown is Dead. En dat, ja, het was dat eentonige toontje eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, er zit maar één heel irritant toontje, maar het is zo hilarisch. Ik vind hem geweldig.
1: Ja, dus daarom heb ik hem gekozen.
0: Ja, dus we gaan ze lekker achter elkaar draaien. En dadelijk komen we terug met Pik je dat. Ik ben benieuwd wat we hebben gevonden deze week.
1: Nou.
2: Spinderella cut it up

0: of Dead.
1: Ja, we zijn bij het onderdeel beland. Pik je dat? Dat is me, ja, liedjes die zeg maar zijn gepikt, waardoor de jeugd nu eigenlijk denkt, ja, maar dit is toch ooit origineel? Waar wij van denken, nee joh, gekkie. Denk eens na.
2: Ja, kijk mij dan of dat ik het gekkie ben hier nu.
1: Nee, jij niet. Nee, want we hebben wel vaak dat iemand tegen ons zegt zo. Die zegt, kikker man, dat nummer. Ja, lieve schat, het is een cover een cover van die.
2: Als we er heel dichtbij gaan kijken, dat is heel leuk dat dat laatste keer jonge gasten tegen mij zeiden, ja, heb je dat Nederlandse nummer gehoord van Gerard Joling? Er zaten twee motten in mijn jas. Dat is echt een leuk nummertje, man. Dan zeg ik, maar. Weet je hoe oud dat liedje is?
1: Ja.
2: Oud? Nee hoor, die is van Gerard Joling hoor. Die is net nieuw, weet je. Die kennen gewoon niet het oude, weet je wel. Dus.
1: Nee, wat we altijd vergeten is ook, zeg maar, eigenlijk de Nederlandse artiesten in de jaren 90 en zo, die pakten eigenlijk altijd liedjes uit het Spaans, Italiaans, hè? Marco Bezzato.
2: Ja. André Hazes was natuurlijk helemaal daar.
1: Ja. En wat je nu zegt met die twee motten. Ja, ik vind hem wel trouwens superleuk van Gerard Joling.
2: Oh, hij was leuk. Zeker leuk.
1: Lekker tempootje.
2: Maar jij hebt wat gevonden nu.
1: Ja, ik heb wat gevonden. Het is randje 2000, moet ik eerlijk zeggen.
2: Oké, nou dat mag.
1: Dat mag toch wel een keertje. Ja, Eva Max heeft een nummer gemaakt. Dat is in 2020 uitgebracht in november. My Head, My Heart. En zij heeft exact het melodietje gebruikt.

0: gebruik van Around the World. La la la la la.
1: La la la la la la la la la la la la.
0: Ja, dus ik ga jou het eventjes laten horen om te kijken of jij zegt, ja Mo, je hebt gelijk. Around the World komt trouwens uit op 22 mei 2000.
1: Maar is het echt helemaal precies hetzelfde of die la la la? Het kan natuurlijk heel breed zijn, hè?
0: Het is exact hetzelfde.
1: Oké, ik ga luisteren.
0: Ja? Ik ben benieuwd of jij het herkent wat ik bedoel.

0: Ja, begrijp wat ik bedoel?
1: Ik snap hem helemaal.
0: Het is exact hetzelfde wat ze doet.
1: Nou, het is iets lager tempo, denk ik. En verder rest is het...
0: Voor de rest is hetzelfde.
1: Ja.
0: Ik vind het origineel het beste.
1: Ja.
0: Dus die gaan we draaien. Ik moet eerlijk wel zeggen, eventjes een extra reminder. Ook dit is niet het origineel. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is een Russische nummer geweest waarvan ze de melodie hebben gepikt. Dus ja, maar die gaan we niet draaien. We gaan gewoon Around the World La La La La La van ETC.

0: Ja, en hiermee komen we aan het einde van deze show alweer. 2 uur lang 90s noise muziek geweest, jongens. Heb je een ideetje voor ons? Laat het ons zeker weten. Of volg ons op onze Insta-account. We gaan natuurlijk niet zomaar weg, want hierna komt natuurlijk Freaky Friday van Justin. Dus je kan daar een vlek doorknallen.
1: Ja.
0: En volgende week, ik ga een klein beetje vertellen waar we het over hebben volgende week. Het is jaar 1998, gaan we naar terug.
1: Okay.
0: En ik heb een reclame gevonden. Ik denk dat jij hem helemaal na kan zeggen.
1: Oh jee.
0: Ik kan je alleen maar vertellen, bommetje. Dan weet jij denk ik genoeg.
1: Dan weet ik genoeg, ja. Ja, dan weet ik al genoeg.
0: Ja, willen jullie het ook weten? Ja, dan moet je volgende week gewoon weer luisteren. Tussen 4 en 6 zijn Pascanel en ik weer aanwezig hier voor de 90s Noise. Laat het ons weten wat je wil horen. En hebben jullie leuke ideetjes wat jij deed in de 90er jaren? Laat het ons ook
1: weten.
0: Laat
1: het allemaal weten. Ja. Ja, wij gaan ons weer opmaken voor een druk weekend. Dus
0: inderdaad.
1: Gierende banden zo.
0: Ik zie jou zondag weer.
1: Wij zien elkaar zondag. Ik ga nu snel naar mijn skiles.
0: Ja.
1: Die moet ik ook volgen.
0: Ja.
1: En morgenochtend gaat het wekkertje weer vroeg, want dan gaan we weer trainen. Dus wij zien elkaar weer snel.
0: Is goed. Ik wens jou een heel fijn weekend alvast, Passie. En geniet van de dagen die je hebt. En ik zeg tegen de luisteraars, tot volgende week.
1: Tot volgende week. Ik ga een glaasje melk nemen.
0: Ja, kijk.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Europese Unie en China hebben een akkoord gesloten dat de export van Chinese plug-in hybrids naar Europa moet beperken. Volgens Eurocommissaris Šefčovič kan de uitvoer daardoor met meer dan de helft afnemen. Brussel wil Europese autofabrikanten beschermen omdat de import van Chinese hybrides dit jaar sterk is gestegen. De president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, pleit opnieuw voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem bevoordeelt die huizenbezitters ten opzichte van huurders en drijft de regeling de huizenprijzen op. Ook nu de prijsstijging afzwakt, blijft hij voorstander. De Nederlandse economie zou een daling van de huizenprijzen volgens hem aankunnen. De eerste landelijke inleveractie voor vuurwerk heeft ruim 7600 kilo opgeleverd. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het grootste deel was consumentenvuurwerk dat bij de komende jaarwisseling niet meer mag worden afgestoken. Ook werden onder meer strijkers en noodfakkels ingeleverd. De actie voor het inleveren van vuurwerk is vandaag beëindigd. Russische luchtaanvallen hebben grote schade aangericht aan het Oekraïense elektriciteitsnet. Dat zegt president Zelensky. Er wordt dag en nacht gewerkt aan herstel. Oekraïne vreest dat Rusland de stroom, water en verwarmingsvoorzieningen verder wil uitschakelen om het land de komende winter in de kou en het donker te zetten. Dan nog het weer. Het is regenachtig vanavond met kans op onweer. De westelijke wind neemt af. Vannacht vallen vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer en hagel. De minimumtemperatuur is 9 tot 12 graden. Morgen ook veel regen, soms met hagel en onweer. Af en toe kan de zon nog tevoorschijn komen en het wordt morgen 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shehadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
0: En dan nog even het weer.
1: Vanavond blijft het rustig en vrij zacht met weinig wind en vrijwel droog weer. Er kan vooral in het oosten, midden en zuiden nevel of mist voorkomen, met temperaturen tussen 6 en 12 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust. Het internationaal strafhof roept zijn lidstaten op steun te bieden nadat de Verenigde Staten vrijdag nieuwe sancties aankondigden tegen het hof. De VS erkennen het ICC niet en voeren al lang een vete tegen de in Den Haag gevestigde rechtbank. Eerder werden al sancties opgelegd aan voormalig hoofdaanklager Karim Khan, rechters en medewerkers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vaans belangpoliticus Philippe de Winter liep een hoofdwond op tijdens een handgemeen met bruiloftsgasten bij het stadhuis van Antwerpen. Volgens de Winter werd hij uitgescholden en geslagen. De familie stelt dat de ruzie ontstond door filmen en duwen. De politie hield twee bruiloftsgasten aan. De betrokkenen geven verschillende lezingen van het incident. Na twee dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Šefčovič en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende vier jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. Nederland geeft 20 culturele objecten terug aan Indonesië, die tijdens de koloniale periode werden geroofd of onder dwang verkregen. Hieronder bevinden zich de diamant van Banjarmasin, een handgeschreven Koran en grafstenen. 18 objecten kwamen uit het Wereldmuseum, 2 uit het Rijksmuseum. Minister Letsert en haar Indonesische evenknie tekenen in Amsterdam een overeenkomst. Nederland heeft samen met Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Denemarken een gezamenlijke verklaring uitgegeven ter ondersteuning van het internationaal strafhof in Den Haag. De 8 landen betreuren de Amerikaanse aankondiging om nieuwe sancties op te leggen aan het hof, omdat dit grote gevolgen heeft voor medewerkers en hun gezinnen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert een actieve buienlijn vanuit het noordwesten, met mogelijk veel regen, windstoten en onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af met losse buien. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Na 2 dagen overleg in Peking hebben de Europese Unie en China een voorlopig akkoord bereikt. Eurocommissaris Efovi en de Chinese minister van Handel, Wang Wentao, spraken af de Chinese export van hybride en plug-in hybride auto's naar Europa te halveren. Wat de komende 4 jaar neerkomt op een afname van enkele miljoenen voertuigen. De 99-jarige Willem Wilbrink, die gold als oorlogsheld, blijkt nooit in concentratiekamp Dachau te hebben gezeten. Zijn naam ontbreekt op de lijst van het NIOD. Biograaf Laurent van Achelen schreef in 2023 zijn biografie, maar stelt dat Wilbrink zelf verantwoordelijk is voor zijn uitspraken. Critici vrezen verspreiding van onwaarheden over de Holocaust.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2. Drie.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. De Omaanse Fly Dubai co-piloot Hammam al-Hammami wilde zijn vliegtuig laten crashen op de luchthaven Ben Gurion in Tel Aviv om zoveel mogelijk mensen te doden. Volgens het OM van de VAE verkende hij het doelwit 2 maal vooraf en viel hij tijdens de vlucht de piloot met een bijl aan. Bemanningsleden en passagiers overmeesterden hem en het toestel landde veilig.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve builijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken elkaar af met losse buien, vooral over het noorden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.